0: Het Witte Huis in Washington is een tijdje op slot gegaan nadat er in de buurt was geschoten. Een man schoot tientallen keren op politieagenten bij een controlepost. Schutte werd doodgeschoten door de Secret Service. En ook een voorbijganger raakte gewond. Het is niet duidelijk waarom de man het vuur opende. Volgens president Trump gaat de straat van Hormuz binnenkort weer helemaal open, omdat er een vredesdeal met Iran aan zit te komen. Maar Iraanse media komen met een ander verhaal. Zij zeggen dat Iran de controle houdt over de zeeroute. Wel zouden er meer schepen door de straat van Hormuz mogen varen. Het had een enorme stunt moeten zijn, maar het blijft een sprookje. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging Verhoeven in de ene laatste ronde tegen de grond. Het was de eerste bokspartij van Verhoeven die in het kickboksen zo'n beetje alles heeft gewonnen. Bayern München heeft de dubbel gewonnen. De ploeg was al landskampioen en heeft nu ook de beker gewonnen. Dankzij een 3-0 overwinning op Stuttgart, de ploeg die de beker vorig jaar nog won. Harry Kane maakte alle doelpunten. Het is voor het eerst in 6 jaar dat Bayern weer de beker pakt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En op Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden.
1: Vanaf dinsdag, de Radio 10 Hit Blender. Hit Blender, met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio 10.

Het Witte Huis in Washington is een tijdje op slot gegaan nadat er in de buurt was geschoten. Een man schoot tientallen keren op politieagenten bij een controlepost. Schutte werd doodgeschoten.

0: duidelijk waarom de man het vuur opende. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met raketten. 5 mensen raakten gewond. In de hele stad waren explosies te horen en een metrostation in het centrum werd gebruikt als schuilkelder. Volgens de burgemeester van Kiev zijn op meerdere plekken branden ontstaan en wooncomplexen beschadigd. In een deel van de Amerikaanse staat Californië geldt de noodtoestand vanwege een tank met duizenden liters chemisch spul die op ontploffen staat. Door die maatregel kunnen gebouwen van de overheid worden gebruikt om mensen op te vangen. 40.000 mensen in de buurt van Los Angeles moeten uit voorzorg hun huis uit. Een teleurgestelde Max Verstappen begint vanavond vanaf de 6e plek aan de Grand Prix van Canada. Max klaagde bij de training en de sprintrace al over zijn auto en bij de kwalificatie was het niet anders. De technici wilden wat nieuws proberen, maar dat werkte blijkbaar niet, zei hij na afloop. De Mercedes'en starten vanaf 1 en 2. Het Radio 10 weer door Weer Online. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen tot 28 graden.
1: Vanaf dinsdag, de Radio 10 Hit Blender. Hit Blender, met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio 10.

0: 5 uur.
1: President Trump zegt dat hij bijna een deal heeft met Iran om een eind te maken aan de oorlog en dat hij snel met details komt. De New York Times meldt dat onderdeel van het akkoord is dat Iran zijn voorraad uranium opgeeft en weer bij bevroren tegoeden kan komen. Iran heeft nog niet gereageerd op Trumps verhaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met raketten. Er viel 1 dode en er zijn 5 gewonden. In de hele stad waren explosies te horen en een metrostation in het centrum werd gebruikt als schuilkelder. Volgens de burgemeester van Kiev zijn op meerdere plekken branden ontstaan en wooncomplexen beschadigd. In een seniorenflat in Den Haag is brand geweest, er zijn geen gewonden. Brand was ontstaan op de 3e etage van het complex. De bewoners moesten de flat uit en zijn opgevangen in een hotel in de buurt en een moskee. De brandweer controleert de flat en waarschijnlijk kunnen de bewoners snel terug. Het had een enorme stunt moeten zijn, maar het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging Verhoeven in de 1 na laatste ronde tegen de grond. Het was de eerste bokspartij van Verhoeven die in het kickboksen zo'n beetje alles heeft gewonnen wat er te winnen valt. Het Radio 10 weer door Weer Online. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen tot 28 graden.
0: Vanaf dinsdag...

0: 6 uur.
1: Bij het Witte Huis in Washington heeft een man het vuur geopend op een controlepost van de Secret Service. Er zou tientallen keren geschoten zijn. Een voorbijganger raakte gewond en de schutter, een man van 21, is door agenten doodgeschoten. Na de schietpartij werd het Witte Huis een tijdje afgegrendeld. President Trump zegt dat hij bijna een deal heeft met Iran om een eind aan de oorlog te maken en dat hij snel met details komt. De New York Times meldt dat onderdeel van het akkoord is dat Iran zijn voorraad uranium opgeeft en weer bij bevroren tegoeden kan komen. Iran heeft nog niet gereageerd op Trumps verhaal. In een seniorenflat in Den Haag is brand geweest. Er zijn geen gewonden. De brand was ontstaan op de derde etage van het complex. De bewoners moesten de flat uit en zijn opgevangen in een hotel in de buurt en een moskee. De brandweer controleert de flat en waarschijnlijk kunnen de bewoners snel terug. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging hij in de ene laatste ronde onderuit, waarna de scheidsrechter een eind aan het gevecht maakte. Voor Verhoeven was het zijn eerste echte bokspartij. Hij was jarenlang kickbokser. Het radioteam weer door Weer Online. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en naar 28 in het zuiden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Vanaf dinsdag, de Radio 10 Hit Blender. Met jouw kans op een gloednieuwe keuken.

0: maakt, die kan nog makkelijk 10 jaar mee.
1: Weet je het zeker?
2: Is jouw keuken ook toe aan vervanging? Speel mee met de Radio 10 Hit Blender. Herken de 4 hits en win een gloednieuwe keuken van Keukenconcurrent. Ter waarde van 13.000 euro. De Radio 10 Hit Blender.
3: Hit Blender.
2: Luister vanaf dinsdag naar Radio 10 en doe mee.
3: Meer info radio10.nl.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
5: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
17: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag. Tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
16: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
18: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
19: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkel pakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
19: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
22: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
23: Hebbes.

0: verrassen elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
0: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost, autotaalglas.
12: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
14: Keukenkopers, opgelet. Het is de laatste dag.
15: Big deals bij Keukenconcurrent.
13: Is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20%

0: King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Ja, zorg ervoor dat je niet in de laatste seconde knock-out gaat zometeen. Anders mis je Kronde Gang en ook 5 komt eraan in de ochtend. En nu het nieuws van 7:02.
7: Een man heeft gisteravond op beveiligers van het Witte Huis geschoten. Die schoten meteen terug en de man overleed later in het ziekenhuis. Het Witte Huis ging meteen op slot. President Trump was thuis. De schutter was al bekend bij de veiligheidsdiensten. Hij noemde zich de Zoon van God. In Den Haag was vannacht brand in een seniorenflat in het centrum. Het vuur was in een appartement op de derde verdieping. Uit voorzorg werden de bewoners van het complex geëvacueerd en tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. De brand was vrij snel onder controle. Er zijn geen gewonden. Groot feest in Tilburg gisteravond na de promotie van Willem II naar de Eredivisie. Duizenden fans stonden bij het stadion te wachten op de spelersbus die uit Volendam moest komen. Morgen wordt het feest nog een keer gevierd met de huldiging in het centrum van Tilburg. Mensen krijgen het advies zich goed in te smeren en water mee te nemen. En Rico Verhoeven heeft als bokser naast de wereldtitel gegrepen in het gevecht tegen wereldkampioen Alexander Usyk in Egypte. De oud-kickbokser ging in de voorlaatste ronde onderuit. De scheidsrechter stopte het gevecht en riep Usyk uit tot winnaar. Verhoevens coach is woest. Rico mocht gewoon niet winnen, zegt hij. Het radioteam weer door Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. Ook morgen op Pinkstermaandag is het zomers met opnieuw veel zon en hoge temperaturen.
8: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
9: Honda, the power of dreams.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen.

0: feesten, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Vanaf dinsdag, de Radio 10 Hit Blender. Met jouw kans op een gloednieuwe keuken.

0: titelgevecht met Alexander Usyk vannacht voortijdig besloot te beëindigen. Want Rico Verhoeven had het gevoel dat hij wereldkampioen had kunnen worden.
1: Ik kreeg de kans, dus ik was aan het niveau. Ik hield expres mijn hoofd naar beneden, zodat hij me niet heel goed kon raken. Dus ik probeerde te slippen. En ineens kwam de scheidsrechter. Ik dacht, hè? Weet je wel, we zijn er toch bijna. Laat het dan in ieder geval tot het einde doorgaan. Weet je, dat weet hij ook, dat het nog maar een paar seconden is. Het is niet nodig. Ik ga liever eruit op mijn schild. Dus sla me dan gewoon helemaal oud. Dan weet ik ook, dan is het ook wat het is. Maar als die laatste paar seconden, als ik die even ping. Nou, heb ik weer een minuut om te herstellen. Nou, dan zitten we in ieder geval in de 12e ronde.
0: Ja, de kickboksen ging dus voor het kampioenschap tegen boksen. En dan had ik dus gewoon kunnen winnen. Maar goed, goed. Het is, hij is nu nog kwaler, denk ik. De volgende keer, dat gaat me wel lukken. Het is een hele mooie, warme en zonnige dag vandaag. 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En daarom heb ik gelijk een vraag aan je. Wat is nou echt jouw echt ultieme zomerplaat? Welk wijsje uit je hoofd komt er nu boven? Dus ik had aan je vraag. Geef het door via de app van Radio 10. Welke ultieme zomerplaat wil je zometeen horen?

Ja, dat was ook gelijk de titel van de plaat. Dit is Radio 10. Goedemorgen, het is 7:50. Zometeen, je lacht om 7:50. Ik was gisteravond in Utrecht. Lekker aan de oude graag gezeten. Ik ben Utrechter, ik ben geboren op de Amsterdamse Strolweg. En heerlijk, een beetje Thais gegeten ook. Echt Utrechtse gerecht. En dan gaan we een Utrechter ook laten horen tijdens Je lacht om 7:50. Namelijk een stukje van Herman Bekien. Dat doen we zo meteen. Hierbij,

0: Ja, maar er is meer binnengekomen. Want ik vroeg aan je, wat is nou echt jouw ultieme zomerplaat? Want het wordt vandaag weer een lekkere zomerse dag. Het kan zo'n 28 graden worden vandaag. En daarvoor heb ik Wilbert aan de lijn. Wilbert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijne Pinkster, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ik denk, laten we daar eens goed beginnen. Hè?
0: Nou, inderdaad, wat ga je doen vandaag?
1: Ik was van plan om zo'n lekkere stuk te gaan wandelen met mevrouw.
0: Kijk. En welke omgeving doe je dat?
1: In Apeldoorn. Lekker op de Veluwe.
0: Oh, dat is altijd mooi, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik woon zelf in Soest en was vanmorgen bij de weilanden. Heel mooi mist zo. En de zon erboven, prachtig, man.
1: Ja, nou, dat heb ik nog niet gezien, maar misschien dat er zo meteen nog in zit. Alhoewel, de zon die is hier al doorgebroken, dus zal snel verdwijnen, denk ik.
0: Ja, ja, snel. Doe je schoen aan. Draag ondertussen jouw wijs uit je hoofd. Wat is jouw ultieme zomerplaat?
1: Nou ja, ik vind de splitsing wind en zeilen vind ik altijd echt een lekker nummertje. Echt een zomerse gevoel.

0: Uit de tijd dat je nog op tienentour ging, weet je nog? Splitsing hoorde je in de Wind en Zeilen bij Radio 10. Het is 7:55. Zo dadelijk muziek voor je van Phil Collins. En ook deze dames komen eraan.
1: Hi guys, what's up? This is Becky.
2: I'm Melissa.
3: And this is Alisa.
1: From Solid Harmony.
0: Ja, zo, joh, zo.
4: Sylvan Stoet.
0: Dames, prachtig. Jongens, zo dadelijk hier bij 10.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dreizen. Live your dreams.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: This is Michael, de grootste

0: Equens.nl.
1: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Zo, waar is het warm?
8: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
9: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
14: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Goedemorgen, het is bijna 7:30. Je bent bij Radio 10. Dankjewel voor alle leuke appjes die binnenkomen. Gerrit, het is een Duitse. Mein Sommersong is Zouterlande. Grüße aus Deutschland. Gerrit, herzlich willkommen aus Radio 10. Hè? Dat is mijn vloeiende Duits. Marion, Mel zit daar, heel veel mensen, Dirk ook. En Ben Schothorst stuurt mij een foto dat hij nu al aan de thee zit met mergpijpjes. Kijk, ja, dat is mijn favoriet ook, hè, mergpijpjes. Nou, geniet daar lekker van. Wordt een zonnig en warme dag. 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En op de stranden is het wat koeler. Dat komt door de wind natuurlijk. Ook morgen, tweede Pinksterdag, Pinkstermaandag, is het zomers en opnieuw veel zon en hoge temperaturen. Dan weet je het vast. Stel door naar de headlines en die krijg je van Jeroen Hazewinkel. Jeroen, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Opnieuw raketaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht. Daarbij is zeker 1 dode gevallen en 5 mensen raakten gewond. Er was gewaarschuwd voor een aanval. Veel mensen schuilden dan ook in een metrostation. Bij het Witte Huis is gisteravond geschoten door een man die bekend was bij de veiligheidsdiensten. Hij noemde zich de Zoon van God en schoot op beveiligers van het Witte Huis. Dat ging meteen op slot. De man werd doodgeschoten. En bokser Rico Verhoeven kijkt met een kater terug op zijn verloren gevecht om de wereldtitel tegen regerend kampioen Usyk. In de 11e ronde ging Verhoeven neer en stopte de scheidsrechter het gevecht. Maar het was geen knock-out, zegt hij.
3: Het was ook wel echt nog maar 2 seconden of zo stond op de klok voor die ronde. Maar goed, beetje raar verhaal. We komen er later op terug deze ochtend. Zometeen, je lacht om 7:50 met Herman Bekien.
5: Silvans doet.

0: Town. Nell Horan is zijn naam. En ja, deze gast is talentvol. We gaan nog veel over deze gast horen.
1: Je lacht om 7:50.
0: Ja, maar eerst tijd voor andere belangrijke zaken. Zo op de zaterdag en zondagochtend. Ja, het is zondagochtend, Pinksterdag. Ga je lekker naar een meubelboulevard of ga je gewoon in de tuin zitten of op je balkon? Het is prachtig weer vandaag. Nu tijd om eventjes je lachspieren los te gooien. Gisteravond was een hele mooie zomeravond in Utrecht. Nog steeds een stukje door de stad gefietst met zo'n elektrische fiets, weet je wel. Gaat hard, joh. En ja, dan heb ik weer dat Utrechtse gevoel. Ik dacht, weet je wat, een stukje van Herman Bekien. Een echte Utrechter. Een stukje cabaret, hij is helaas overleden. Laten we hem eens even eren hier bij Radio 10. Ik hoop dat je een beetje kunt verstaan. Het is een kort stukje, maar wel erg leuk. Luister mee.
2: Ik wou dus even vertellen, jongens. Ik ben eerst jarenlang lid geweest van de buurtvereniging in Utrecht. Toen wilden die klanten zich aansluiten bij die straat achter ons. Toen heb ik gezegd, dan scheid ik me mooi af. Toen hebben we een toneelclubje opgericht, de VDGM. Voor de gewone maan betekent dat. En we speelden ook hartstikke mooie toneelstukken. Julio en Remia. Tante Pietje speelde altijd Remia, want die had toch boter op de hoofd. En het was een aardig wijf, tante Pietje, maar ja, een beetje suf gepikt door de vlooien. Ze was ook hartstikke dik. Als je daar omheen moest lopen, dan kon je zeggen, jongens, ik ben zo terug. We waren laatst met haar bij de CNA, die verkopen die kijker een Porsche aan. Die zegt, nou mevrouw, een beetje naar het dekledenhuis gaan. Ze had ook hartstikke grote voeten, daar is ze mee geboren. Ze was er meteen de wieg vertimmeren. Want ik zeg laatst nog tegen de tante Pietje, als jij later in de hemel komt, dan mag je wel voorzichtig lopen. Ze zegt, hoezo, Den, kwal. Ik zeg, nou ja, dat is geen jonge engelen kapot.

radio, die natuurlijk waar anders zou je bijna zeggen. En We Are The Champions. We zijn bezig met een veiling voor de Alpe d'Huez. En er komen steeds meer mooie dingen erbij. Later deze ochtend gaan we even bellen met Cesar Zuiderwijk, de drummer van The Golden Earring. 2 weken geleden spraken we hem al. En hij heeft iets leuks wat hij, wat ik hem ga vragen of hij dat wil inzetten voor de veiling. Dus dan kan je op iets bieden van de

0: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten. Alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
0: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
4: Wat doe je?
5: Ik ben een vakantie aan het boeken.
4: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
5: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €450 korting krijgt.
4: Lekker!
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau.
7: Mediamarkt. 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
11: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
15: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
16: Helemaal los bij Ethos.
17: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel David Amon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
20: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
21: Begon jouw dag met ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
24: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
25: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
26: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ei?
25: Intratuin.nl. Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
26: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills.

0: Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
2: Hebbes.
1: Kijk op ben.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Met zometeen een stukje ska op de radio. Madness komt eraan ook. En People uit de jaren 90. Nu het nieuws van 1 over 8.
5: In Alphen aan de Rijn is het bovenste dek van de parkeergarage bij een winkelcentrum voorlopig dicht. De betonnen vloer is er slechter aan toe dan gedacht, meldt Omroep West. Door die te ontlasten is er geen instortingsgevaar en kan de rest van de garage in gebruik blijven. Intussen wordt dan het parkeerdek gerepareerd. Het was even paniek gisteravond bij het Witte Huis in Washington toen iemand op beveiligers begon te schieten. De boel ging meteen op slot, ook omdat president Trump thuis was. De schutter werd meteen neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het is een bekende van de veiligheidsdiensten. In de deal die president Trump zou hebben met Iran is onder meer afgesproken dat het staakt het vuren wordt verlengd en dat de straat van Hormuz weer open gaat. Iran zou de mijnen dan weghalen die daar nog liggen. Ook zou Iran hebben beloofd geen kernwapens te maken. Trump is enthousiast. Iran heeft officieel nog niks gezegd. En bokser Rico Verhoeven baalt van zijn verloren wereldtitelgevecht tegen regerend kampioen Usyk in Egypte. Toen Verhoeven in de 11e ronde onderuit ging, besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen en Usyk tot winnaar uit te roepen. Maar het was helemaal geen knock-out en ze hadden hem moeten laten doorvechten, vindt Rico. Het radioteam weer door Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. Ook morgen op Pinkstermaandag is het zomers met opnieuw veel zon en hoge temperaturen.
6: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
2: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
5: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Vanaf dinsdag. De Radio 10 Hit Blender. Hit Blender. Met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio 10.
7: Sil van Stoet.
8: Hey, stoetje.

0: And people moving along for
1: you. Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.
0: Ja.
1: Met Sil van Stoet.
0: Goedemorgen, welkom op je eerste Pinksterdag. Op een mooie Pinksterdag. Op een mooie Pinksterdag. Daar is het vandaag. En de phone-in gaat open. Ja, er werd al gebeld, wordt nu al gebeld. 0909-300-1010 is ons telefoonnummer. Als je even iets wil melden, wat belangrijk is, wat even gemeld moet worden. Radio 10 met Sil van Goedemorgen.
2: Met Esther van Balen uit Zwartsluis.
0: Esther van Balen, goedemorgen.
2: Afgelopen 18 mei tot en met 21 mei heb ik de wandelvierdaagse gelopen. De 10 kilometer.
0: Wat goed. Nou, gefeliciteerd, heb je het uitgelopen.
2: Ja, voor de 13e keer.
0: Zo, bestaan er zoveel medailles?
2: Ja.
0: Hoe ziet die laatste eruit dan?
2: Net als vorig jaar, maar dan met een 13 erop.
0: Oh, natuurlijk, ja. Wat leuk, zeg, wat goed. Nou.
2: En
0: ja.
2: ik had geen spierpijn en geen blaren.
0: Ik wou net aan je vragen.
2: Alleen 3 blauwe nagels.
0: Hoe komt dat dan?
2: Ja, maar dat heb ik ieder jaar.
0: Liep je op naaldhakker?
2: Nee, gewoon op mijn sportschoenen. Dus ja, Nike's had ik aan.
0: Ja, oké. Okay. Maar blauwe nagels, joh. Dat is apart.
2: Ja.
0: Zijn ze te klein dan, die schoenen?
2: Nee, nee, het is gewoon maat 41, dus zoltjes erin.
0: Zoltjes, ja. Maar ja. Nou, je hebt nu heel veel uitgelopen, dus ik ben trots op je. Heb je nog wat gekregen, bloemen of zo? Of wat,
2: een plak chocola en snoepjes.
0: Nee, eerlijk zeg. Zijn ze al op?
2: Ja. Nee.
0: Oh, gelukkig. Rustig aandoen ermee, hè?
2: Ja, en nou ja. Oh. En gisteren was eigenlijk ook mijn vader jarig.
0: Kijk, ja. En jouw vader is overleden, toch?
2: Ja, en hij had dan 92 geweest.
0: Ja. En wat is nou het mooiste wat je nog weet van je vader?
2: Nou, ik was iedere vrijdagmiddag vrij en hij haalde mij altijd op. En dan gingen wij dat is eerst in Hasselt boodschappen doen en daarna naar Meppel.
0: Ja, en kreeg je dan ijs of zo? Of, gingen we,
2: Nee, we gingen gewoon winkelen in Meppel dus.
0: Shoppen.
2: Ja, wat ik nou met de bus en Zwolle doe, dus ja.
0: Ja, nou het zijn wel mooie herinneringen, toch?
2: Ja.
0: Nou, goed zo. Esther, ik wens je een zonnige Pinksterdag.
2: Ja, jij ook.
0: Goed gedaan, hoor, die Vierdaagse.
2: Ja.
0: Doeg!

je zingt ze allemaal mee, hè? Dat mag hier, legaal. Zonder boetes mag je meezingen. Dat is leuk, hè? Zeg, ik heb wat leuks voor je. Namelijk een officiële of paraplu of een dopperfles. En met het warme weer zou ik kiezen voor de laatste, maar misschien wil je schaduw hebben. En dan kan je ook die paraplu kiezen. Maakt mij niet uit. De bedoeling is dat je zometeen het fragment wat je hoort even afzingt. En daarvoor gebruik je de app van Radio 10. Ik moet altijd zeggen, op zondag is het altijd wat rustiger. Dus als je een kans wil maken op een leuke prijs, dan is dit jouw moment. Dus even de app erbij pakken van Radio 10. Even op de WhatsApp-functie drukken op een microfoontje. Zing dit af. Ja, hoe gaat die verder? Dat is de grote vraag. Durf je het aan? Laat je zangcapaciteit horen aan heel het land. En nou, nog één keer dan. Geef het maar door. Zing af en score een leuke prijs. Maar ga ook vooral voor de eer, hè, dat je dinsdag op het werk kan zeggen: nou, ik was er op de radio bij Radio 10. Ik heb

0: auto. Dit is Radio 10. Goedemorgen. Wakker worden met de grootste is alle tijden. Mike Oldfield zometeen. En ook een hele fan van de Gypsy Kings komen eraan. Kijk eens naar buiten. Ja, die past wel, die plaat.
1: Zo, gemaakt. Die kan nog makkelijk 10 jaar mee.
2: Weet je het zeker?
3: Is jouw keuken ook toe aan vervanging? Speel mee met de Radio 10 Hit Blender. Herken de 4 hits en win een gloednieuwe keuken van Keukenconcurrent. Ter waarde.

0: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel 750 euro voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
5: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
4: Tot wel 750 euro voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
5: Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
6: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Ik wil als dino.
9: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
11: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
13: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
15: Mama.
14: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Nu bij Vibra. Das Dierglasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
17: Goedemorgen, Radio Team. Zo dadelijk voor je Mike Oldfield. Ook Gypsy Kings komen eraan.
18: Hey, Sylvain.
17: Hey,
18: het is koud, hè?
17: Koud. Hartstikke warm, man. Het wordt een zonnig en warme dag. Temperaturen 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op het strand is het wat koeler door de wind. Morgen, tweede Pinksterdag, ook zomers warm. Opnieuw veel zon en hoge temperaturen. Geen files, daarom snel door naar de headlines. Jeroen Hazewinkel met de Radio 10 Headlines. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Tientallen asielzoekers hebben vannacht in een congrescentrum in Groningen geslapen. Er was geen plek meer voor ze in Ter Apel. Vanochtend worden ze weer teruggebracht. De noodopvang in Groningen blijft tot morgenavond open. In Alphen aan de Rijn is het bovenste parkeerdek bij een winkelcentrum per direct gesloten. Het is er slechter aan toe dan gedacht, meldt Omroep West. Nu het leeg is, is er ook geen instortingsgevaar meer en kan het herstelwerk beginnen. En in Tilburg was het tot in de kleine uurtjes feest, nu Willem II is gepromoveerd naar de Eredivisie door een zege op Volendam. Fans wachten de spelersbus gisteravond op bij het stadion. De officiële huldiging is morgenmiddag.
17: Dankjewel.
20: Sylvans doet.

0: De Gypsy Kings en Volare, Volare mag je ook zeggen.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Wil je heel graag voorstellen aan Theo. Theo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Johan.
0: Je hebt vandaag op deze Pinksterdag één taak. En dat is die barbecue schoonmaken, hè?
2: Ja, klopt, ja. Want hij moet weer klaar voor het tweede ding vandaag, hè?
0: Ja, ja, zeker. Nou, en als je nou die klep eraf haalt, hè, van de barbecue, wat zie je dan? Zijn er dan nog etensresten van vorig jaar?
2: Nee, dat niet. Zeker niet van vorig jaar, want die zouden we te genoeg springen. Maar van gisteren zeker.
0: Oh, je hebt gisteren ook gebarbecued al? Oh, ja.
2: Ja, zeker.
0: Ja, ik ben er nooit zo goed in het schoonmaken van een barbecue. Dan doe ik hem na een jaar open en denk van, oh, hey, paprika ligt er nog op.
2: Ja, dat hoor ik vaker.
0: Ja, erg, hè? Maar goed, dat schijnt niet erg te zijn, want je gaat toch met zoveel hitte ga je al die bacteriën weer wegblazen. Maar ja, jij gaat lekker schoonmaken. Wat lekker. En wat gooi je dan op? Ben je een vleesman of meer van de asperges?
2: Nou, ik ben wel een vleesman.
0: Oké. Okay. En heb je zo'n leren schort om?
2: Nee, daar gaan we niet aan beginnen.
0: Zonder broek? Nee? Oh, oké. Okay.
2: Nee, dat doen we niet. Nee, nou. We houden het netjes gewoon aan een shirtje en een broekje.
0: Kijk.
2: En dan is het goed. En een paar handschoentjes voor de warmte te zien.
0: Het is de zingende barbecue, dames en heren, die u hier op de radio hoort. We gaan een liedje afzingen. Althans, we gaan het proberen. Ja, het gaat niet om de zangkwaliteit. Het gaat wel een beetje om de tekst. Zullen we het gaan proberen?
2: Ja, gaan we doen.
0: Even kuchen. Ja?
2: Yes.
0: Alright, dan gaan we nu beginnen.
3: Say you.
2: Say me. Say you for always. That's the way it should be.
0: Yeah. Hoi, hoi, Theo. Theo, Theo, Theo.
2: Heerlijk.
0: Goed gedaan, hoor.
2: Nou, dankjewel.
0: Ja, en dan mag je nog kiezen ook. Wil je een dopperfles hebben of wil je een officiële paraplu van Radio 10?
2: Ik wil de dopperfles wel.
0: De dopperfles? Ja, lekker olie in doen, hè. Is handig voor de barbecue, toch?
2: Voor de barbecue. Ja, dat kan helemaal.
0: Theo, dankjewel voor het meedoen. Applaus is voor jou, hè.
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.

Brent Keen en Ben de Break hoorde je bij Radio 10. Ik denk dat zometeen het meest unieke veilingstuk, wat nog niet op de site staat, maar dat gaat zometeen geplaatst worden, van de hele veiling van de Alpe d'Huez, gaat zometeen plaatsvinden. Want het is iets uniek. Als je van muziek houdt, dan wil je dit gewoon hebben. We gaan zometeen even bellen met Serge Zuiderwijk van The Colonering. En die gaat, heeft hij me al een beetje toegezegd, maar goed. Hij gaat iets toevoegen aan onze veiling. En dat is echt iets wat je graag wil hebben.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt. Let's
2: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
4: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1

0: aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: 2000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur.
6: Boef kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.

0: Hotel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ook in Noorwegen en Stockholm wordt er geluisterd naar Radio 10. Welkom bij de club. Zometeen Jimmy 44 en ook Shania Twain hoor je. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Tientallen asielzoekers hebben vannacht geslapen in een congrescentrum in Groningen, omdat ze niet in Ter Apel terecht konden. Ze zijn vanochtend weer naar Ter Apel teruggebracht. Daar bracht een lokale boer gisteren 160 meloenen, meldt de regionale omroep. Het Rode Kruis heeft een stroompunt geregeld om telefoons op te laden. In Alphen aan de Rijn is het bovenste parkeerdek van een winkelcentrum per direct gesloten. Volgens Omroep West is het er slechter aan toe dan gedacht. Door het dek leeg te maken is er geen instortingsgevaar meer. Daardoor hoeft niet de hele garage dicht als het herstelwerk van start gaat. Hoe lang dat duurt is niet bekend. Bij het stadion van Willem II is tot in de nacht feest gevierd, nu de Tilburgers zijn gepromoveerd naar de Eredivisie door winst op Volendam. Supporters haalden aan het eind van de avond de spelersbus in. Het feest gaat morgenmiddag verder met de officiële huldiging in het centrum van Tilburg. En Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag in het gevecht om de wereldtitel en heeft bezwaar aangetekend bij de boksbond. Hij verloor in Egypte van de Oekraïner Oleksandr Usyk nadat de scheidsrechter de wedstrijd stopte en Usyk tot winnaar uitriep. Onterecht vindt Verhoeven, hij wil een rematch. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een zonnige en warme eerste Pinksterdag met 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler. Ook morgen en de dagen daarna is het zeer zomers.
5: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Vanaf dinsdag, de Radio 10
2: Hitblender.
1: Hitblender, met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio 10.
2: Sil van Stoet.

0: zijn we een veiling gestart. En die veiling vind je op radio10.nl/doneer. En daar vind je echt unieke veilingstukken. En op dit moment gaan we hopelijk een mooi veilingstuk toevoegen. Aan de telefoon hebben we, dames en heren, ik denk wel de beste drummer van Nederland. De drummer van de Golden Earring, dames en heren, César Zuidenwijk. César, goedemorgen. Hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, goedemorgen. Hoe is het met je voet? Want je had laatst had je splinter in je voet, of glas?
1: Ja, hij zit er nog aan.
0: Maar ongelukkig.
1: Het was mijn rechtervoet, maar ik kan links ook spelen.
0: Oh, gelukkig. Ja, je kan alles. Ja. Cees, vraag aan jou. Want jij als drummer zijn het boegbeeld van Drummend Nederland. We zijn bezig met de Aldus 6. We zijn geld aan het inzamelen voor kankeronderzoek. En wij doen een veiling online. Dat betekent dat mensen dingen kunnen inbrengen. Mag ik ook aan jou vragen om iets moois in te brengen in deze veiling? Misschien drumstokken. Heb je gebruikte drumstokken bijvoorbeeld?
1: Ja, die heb ik wel.
0: Want ik denk dat menige drummer graag een keer zou willen bieden.
1: Meestal gooi ik ze weg. Maar goed, ik zal er een paar voor je bewaren.
0: Ja, zou je dat willen doen?
1: Tuurlijk. Ik heb dan wel wat beschilderde drumvellen en wat schilderijtjes.
0: Ja, want jij schildert ook, hè? Leg eens even uit.
1: Nee, dat heeft geen zin. Het zijn meer grappige drummerstekeningetjes.
0: Oh.
1: Dat is alles wat hij doet.
0: Op drumvellen,
1: ja.
0: Oh, bijzonder. Dus, ja, toch, ja, toch kunst.
1: Ik heb er nog wel een hele speciale die bij het laatste Hering concert gebruikt is.
0: Oh ja?
1: Ja, die heb ik allemaal bewaard natuurlijk. En ik heb er nog wel eentje. Een hele bijzondere dus.
0: Nou, dan maken we er gewoon één pakket van. Dus de drumstokken, gebruikte drumstokken van César Zuidenwijk, van de Golden Earring Plus. Een drumvel wat gebruikt is tijdens de laatste concerten van de Golden Earring. De One Last Night concerten van de Golden Earring in Ahoy 2026. Fantastisch, César.
1: Is goed, en ik denk dat mijn zoon mee fietst.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, die doet dat soort dingen, joh.
0: Oh, joh, fantastisch.
1: En ik
0: kies
1: er gewoon van toe op een dag. En ja, dan kom ik al niet eens met mijn auto tegenop. Dat kan ik fietsen, joh.
0: Zees, fantastisch als je wil meedoen. Dank daarvoor. En op naar een mooi bedrag. Ja?
1: Te gek.
0: Dankjewel. Oké,
1: doen we ons best.
0: César Zuidenwijk, applaus! Wauw, dus gesigneerde drumstokken van César van de Golden Earring. En een drumvel wat gebruikt is tijdens de laatste concerten van de Golden Earring. Echt een uniek item eigenlijk. Nu te vinden op radio10.nl/doneer. Ik ga zelf denk ik ook even bieden, joh. Ik vind het wel zo'n drumvel. En voor het goede doel, weet je wel. Allemaal voor Alpe d'Huez.

0: zorgde een geïrriteerde zanger voor een wereldhit. Dat hoor je zo meteen in de top 4000 muziekmythen hier bij Radio 10.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.

0: Inbouwloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
4: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam de Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
10: Boost yourself.
11: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam de Style Outlets.
12: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
17: Voor de makers.
18: Praxis.
19: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
20: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Morgen om 9:30 bij Net5 en op Kijk.
21: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
22: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
21: Ai, de man met de hamer.
22: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
23: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
24: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
25: Silvans doet.
26: Vandaag een hele zonnige dag, dus prima insmeermuziek krijg je. Zometeen Bob Marley en I Will Lion Zion. Eerst Marillion.

0: zonnebrandcrème. Goed smeren vandaag is echt belangrijk. Bob Marley hoor je, Iron Lion Zion. Zometeen Los Lobos. La Bamba ga ik voor je draaien. Maar nu tijd voor...
1: Top 4000 muziekmythe.
0: Het schiet al aardig op hoor, roept een Engelse zanger door de telefoon tegen zijn baas van de platenmaatschappij. Als je nog een paar dagen hebt, hè, dan ben ik klaar om de studio in te duiken en dat nieuwe album eindelijk op te nemen. Je bent in de jaren 80. Deze Engelse zanger is een paar jaar eerder doorgebroken met zijn debuutalbum. En nu is het wachten op een opvolger. Ja, en dat gewacht, hè, dat duurt de baas van de platenmaatschappij nou net iets te lang. Die wil het liefst meteen met zijn eigen oren horen hoe dat album zal gaan klinken. En daarom besluit hij om zelf maar even langs te gaan bij die zanger. En om te horen of er ook een hit tussen zit. Als hij even later bij de zanger thuis aan tafel zit met een kopje koffie binnen handbereik, is hij helemaal niet tevreden. Ja, aardige liedjes, zegt hij hoor, maar er zit gewoon geen hit bij. We moeten een nummer hebben, hè, dat het geweldig zou doen op de radio. Een liedje dat op nummer 1 kan komen. De zanger raakt een beetje geïrriteerd. Hij heeft zo zijn best gedaan en nu is het weer niet goed. Wacht, blijf even hier zitten. Als jij een hit wil hebben, dan krijg je een hit, roept hij. En hij loopt naar zijn werkkamer. In nog geen 20 minuten tijd schrijft hij een melodietje. En snel verzint hij nog een paar onzinteksten erbij. Weer 5 minuten later zit de zanger met de platenbaas te luisteren. En die is nu wel enthousiast. Kijk, dat bedoel ik nou. Hè? Ja, dit is geweldig. Dit kan een hit worden. Voorzichtig vraagt de zanger of hij nog wat betere teksten moet bedenken. Maar volgens de platenbaas is dat helemaal niet nodig. En die platenbaas kent nog gelijk ook. Zo werd een nummer met een compleet onzinnige tekst een top 4000 muziekmythe voor Nick Kershaw. En zelfs voor Nick is de tekst nog steeds één groot raadsel. The Riddle.

0: Bronson. Miley Cyrus en Nothing Breaks Like a Heart bij Radio 10. Ja, en zo zijn die drie uur omgevlogen. We gaan ruimte maken voor the one, the only, Erik de Zwart. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zometeen gaan we weer terug in de tijd.
1: Zometeen inderdaad weer die reis terug in de tijd. Door liefst 61 jaar hitgeschiedenis gaan we bladeren. En wat ik ga draaien, dat is aan de Radio 10'ers die nu luisteren. Grijp de Radio 10-app en deel een hit waar je herinnering aan hebt via berichtje. En wie weet hoor je die zometeen terug. En stem ook meteen even op onze hit battle tussen twee hits uit 1975 van Casey en de Sunshine Band. En de winnaar die hoor je zo meteen in zijn geheel. Ga je voor A?

0: hikeschoenen nodig om mee door te beuken? Trek hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: This is Michael, de grootste

0: Hijks.nl.
1: Hijks Werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ik wil snel.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt geniet.

0: gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Topdealweken bij Van Haren. Shop nu Fila sneakers voor heren af vanaf 1999. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: Score nu alle deals bij Bol.
1: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
3: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
6: Het ANP-nieuws van 10 uur.
7: Een dode bij een brand in een seniorencomplex in Den Haag. Het vuur was in een appartement op de derde verdieping en het slachtoffer is de bewoner. Andere bewoners moesten door de brand hun huis uit. Ze werden opgevangen in een hotel en een moskee. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Asielzoekers die vannacht in Groningen sliepen zijn weer terug in Ter Apel. Ze werden vanochtend in 2 bussen teruggebracht. Het zijn er ruim 100. Die staan nu weer te wachten voor het aanmeldcentrum. Dat is nog steeds vol. De noodopvang in Groningen is de komende 2 nachten ook open. Daar staan 175 bedden. Er zit niemand meer vast voor de spoorblokkade in Utrecht gisteren. Ondanks een verbod van de gemeente gingen 27 actievoerders van Extinction Rebellion na een sit-in op het station toch het spoor op. Ze werden daar al snel weer weggehaald en aangehouden. Toch was het treinverkeer een tijd lang verstoord. En op de A2 bij Abcoude heeft de politie een beginnende bestuurder van de weg gehaald. Hij was opgevallen omdat hij meer dan 40 kilometer te hard reed en vreemd rijgedrag vertoonde. Bij de blaastest bleek dat hij 10 keer zoveel had gedronken als mag. Behalve de snelheidsboete heeft de man ook een verplichte cursus aan zijn broek. Het Radio 10 weer, door weer online. Deze eerst in op het station toch het spoor op. Ze werden daar al snel weer weggehaald en aangehouden. Toch was het treinverkeer een tijd lang verstoord. En op de A2 bij Abcoude heeft de politie een beginnende bestuurder van de weg gehaald. Hij was opgevallen omdat hij meer dan 40 kilometer te hard reed en vreemd rijgedrag vertoonde. Bij de blaastest bleek dat hij 10 keer zoveel had gedronken als mag.

0: 20 in het zuiden. Aan de stranden maakt een zeewindje het wat koeler. Ook Pinkstermaandag en de dagen daarna verlopen zomers.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak. Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Vanaf dinsdag... Radio 10 Hits.

de komende twee uur weer te kunnen bladeren door 61 jaar hitgeschiedenis. De herinneringen aan de klappers uit de enige echte hitlijst van ons land, die wijzen ons tot 12 uur weer een weg door de lijst met zakkerstijgers uit het rijke hitarchief hier op Radio 10. Is er nou iets wat ik voor je kan draaien? Nou, stuur de hit met jouw herinnering door via de app van Radio 10. En wie weet draai ik hem straks. Dit half uur gaan we terug naar 1975. Te beginnen met de winnaar uit onze hitlijst.

0: toepassing op de zangeres zelf, want die trouwde maar liefst 5 keer. En ook bij het horen van de demo voor het liedje was het geen liefde op het eerste gezicht. Tammy vond het maar niks. Toch nam ze het op en het werd een hit. Weliswaar 7 jaar na de release in 1975. Eriks Top 40 Hit Dossier wordt ieder weekend weer gevuld met herinneringen aan de hits uit vervlogen hitjaren. Zo ook dankzij Fred.
1: Hoi Erik, je spreekt met Fred Schilder uit Rotterdam. Ik heb speciale herinneringen aan dit liedje. Het zit zo, ik was 11 jaar en ik was in de dierentuin in Blijdorp en we waren bij de olifanten. En toen kwam ik thuis en toen had mijn vader de radio aangezet en toen kwam dit liedje op de radio. Het liedje is van Kamal met de Elephant Song. Daar heb ik zo mooie herinneringen aan. Mijn vader is er niet meer, maar de Elephant Song zou ik wel mooi vinden.
2: Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can.

90 minuten, dat is de tijd dat je minimaal één keer een Rubik's Cube kan oplossen. Je kan een powernapje pakken, of je kan natuurlijk ook gewoon proberen om in 30 minuten een hit te schrijven. En dat deed Jeff Lynne van het Electric Light Orchestra. De basis legde hij in een half uurtje. En het nummer wist het te schoppen tot de internationale hitlijsten. Van 1975 zo ook in ons land. De concurrentie vinden we de top 5 van deze week. De top 40 van 24 mei van het jaar. House for Sale van Lucifer. Die zakte van 4 naar 5 in de 7e week. 10 weken stond Oma Paloma Blanca van de George Baker Selection in de lijst. En die zakte van 2 naar nummer 4. Van 6 naar 3 omhoog in de 4e week. Swing Your Daddy van Jim Gilstrap. The Guitar King van Hank the Knife in de Jets. Die steeg van 3 naar nummer 2 in de 6e week. En al 7 weken in de top 40. Roger Glover en Kerst met Love Is All. En we draaien Roger Glover. De bekende bassist eigenlijk was die van Deep Purple. Hij speelde 4 jaar lang in de band tot hij eruit werd gekikt. En gelukkig werd hij gevraagd om muziek te schrijven voor een tekenfilm. En dat deed hij met Eddie Harden.

was de hoeveelheid bijzondere lichamelijke vloeistoffen die mannen produceren tijdens hun hoogtepunt. Het NCC is ook goed voor 10 top 40 hits, waaronder deze I'm Not In Love. Dat waren ze de hits uit 1975. Zometeen gaat Erik's top 40 hitdossier terug naar 1983. En dan hoor je onder andere herinneringen aan deze.

0: Zo, gemaakt. Die kan nog makkelijk 10 jaar mee.
1: Weet je het zeker?
2: Is jouw keuken ook toe aan vervanging? Speel mee met de Radio 10 Hit Blender. Herken de 4 hits en win een gloednieuwe keuken van Keukenconcurrent. Ter waarde van...

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden, 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladaworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo. En score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
8: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium bestelling.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
13: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
15: Kruidvat! Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
16: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
17: Vertrouwd sinds 1999.
19: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
20: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
21: Nu al zin in zaterdag.
20: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
22: Iedereen.
0: terug naar Nederland.

0: Ja, laten we eerlijk wezen. De meeste DJ's die redden uitsluitend hits van de vergeteldheid. Dus zeker geen levens. Behalve in deze hit natuurlijk van In Deep. Last Night, a DJ Saved My Life. Dan naar Radio Tiener Mariska. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat is jouw hit en reden om die weer eens af te stoffen?
1: Nou, Toontje Lager met Stiekem Gedanst.
0: Oh.
1: De reden van dat nummer is omdat ik dat met mijn moeder altijd luisterde tijdens het schoonmaken. En dan ging de radio keihard aan.
0: Kijk.
1: En gingen wij dansend de kamer door.
0: Ja.
1: Dus vandaar Toontje Lager met Stiekem Gedanst.

maar ook zeer invloedrijk. Het werd gesampled door artiesten als Michael Jackson en werd gebruikt in het populaire programma The Simpsons, die tekenfilm. Yes, hier op Radio 10. Meer hits die Yes zeiden tegen een plekje in de top 40 vinden we in de top 5 van de lijst van deze week. 21 mei 1983. Johnny B. Goode van Peter Tosh. Die bleef staan op de vijfde plaats in de vijfde week top 40. 6 weken nu in de top 40. 4 weken, 4 stond hij vorige week en 4 deze week. Food for Thought Live van UB40. Come on, Sava van The Shorts. Die ging van 12 naar nummer 3 met een superstip omhoog in de vierde week. En 5 weken in de top 40 blijven staan op de tweede plaats. Tracy Ullman met Breakaway. Michael Jackson die stond 5 weken in de lijst nu en bleef staan op de eerste plaats in de top 40 op 21 mei 1983. Nou, naast zangeres was ook nog actrice en comedienne deze Tracy Ullman. Ze staat onder andere bekend om haar typetje dat de voormalig bondskanselier van Duitsland Angela Merkel nadeed. Als je zin en tijd hebt, check dat maar eens eventjes op YouTube. Je lacht je rot. Hier draait het allemaal om dit. En muzikaal wist ze in 1984 door te breken met Breakaway.

muzikale waarheid van Spandau Ballet. Dat waren ze dit, zijn 1983. Zometeen een nieuwe ronde met nieuwe kansen. En iets met herinneringen. Wat wil je nog meer? Stuur je nu jouw verzoek met herinnering door via de app van Radio 10. En vergeet ondertussen ook niet te bieden op 2 uur lang jouw eigen uitzending van Erik's Top 40 Hit Dossier voor Alpe d'Huez. Daarvoor ga je naar Radio 10.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Is dit allemaal van jou?
8: Alleen de belangrijke dingen.
9: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat. Vind je bij Roka.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
20: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Morgen om 9:30 bij Net 5 en op kijk.
13: Hey, ik kan niet werken vandaag.
21: Hoezo?
13: Sorry, het is WK.
22: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
23: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
20: Radio 10. Het ANP-nieuws van 11 uur.
24: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het nog steeds zo druk dat alleen kwetsbare mensen naar binnen mogen. Intussen is een groep van ruim 100 mensen die vannacht in Groningen sliepen weer terug in Ter Apel en zij staan buiten. Mocht vanavond blijken dat er voor mensen weer nachtopvang nodig is, dan kunnen die opnieuw terecht in Groningen. Voor de tweede keer in nog geen 24 uur is in Beverwijk een dode gevallen bij een verkeersongeluk. Vannacht reden er twee auto's op elkaar. Een vrouw overleefde dat niet. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Gistermorgen kwam een man om bij een botsing met een vrachtwagen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio is positief over een deal met Iran. Er zouden afspraken zijn gemaakt over onder meer het verlengen van de wapenstilstand en het heropenen van de straat van Hormuz. Rubio zegt dat de wereld de komende uren misschien goed nieuws krijgt. President Trump was eerder ook positief over een deal. En honderden mensen doen mee aan de Step Elfstedentocht, meldt Omroep Friesland. Ze zijn om middernacht vertrokken om 225 kilometer af te leggen op een step. Het is de 39ste keer dat deze tocht wordt georganiseerd. Er geldt een speciaal hitteprotocol. Zo moeten deelnemers genoeg drinken en zich goed insmeren. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Deze eerste Pinksterdag is het zonnig en warm, met maximaal van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Aan het strand maakt een zeewind het wat koeler. Ook Pinkstermaandag en de dagen daarna verlopen zomers.
25: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
26: Kom maar verder.
25: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
26: Hij is weer klaar.
25: QuickFit en weer verder.
27: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
28: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5.000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo.
25: QuickFit en weer verder.
27: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
28: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5.000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt.

pak ik hitfactor 40 erbij in de vorm van hits uit de enige echte hitlijst van het land. Wil jij mede bepalen welke hits voorbij waaien tot 12 uur? Nou, stuur dan de hit en het verhaal wat erbij hoort via de app van Radio 10. En wie weet draai ik dat straks. Heb je al gekeken op radio10.nl/doneer? Daar is gisteren voor de veiling een tof nieuw item geplaatst, namelijk de tweede en laatste kans om 2 uur lang Erik's Top 40 hitdossier te kopen. Dus heb je nog iets van vakantie gehad over? Bied lekker mee. Dan ga ik ondertussen door met de hits uit 1972. Zometeen Stevie Dan, maar eerst Don McLean en America.

0: Steely Dan en Do It Again. Het weekend van Sien. Ja, dat nummer dat werd geschreven door Walter Becker en Donald Fagen, de twee breinen achter de band. Ze leerden elkaar kennen op een universiteit in New York, speelden eerst samen in lokale bandjes en verhuisden later naar Brooklyn om als sessiemuzikant aan de slag te gaan. Een producer van ABC Records die haalde ze uiteindelijk naar Los Angeles, waar Steely Dan werd opgericht. En hoewel Donald Fagen zelf prima kon zingen, haalden ze David Palmer erbij en zo werd het een complete band zoals wij die nu kennen. En eigenlijk is dit natuurlijk ook de start van de zogenaamde yacht rock. De muziek die altijd goed is uit Los Angeles. En heerlijk om van te genieten als je op je jacht zit, inderdaad. Erik's Top 40 Hit Dossier wordt pagina voor pagina gevuld met herinneringen aan hits uit het rijke verleden. Zo ook een herinnering van een van de hits uit 1972 met een appje van Annelies.
1: Hallo Erik, ik spreek met Annelies. Ik wil graag Papa was een Rolling Stone van de Temptations aanvragen. Toen ik 19 jaar was, was ik au pair in Parijs. En ik heb deze plaat stuk gedraaid. Groetjes Annelies.

gezegd dat de Doobie Brothers populair waren bij de hippies en de Hells Angels. En hoewel hun muziek lekker niets aan de hand muziek was, ook al de yard rock waar ik het straks al over had, was hun naam weer rock'n'roll. Vernoemd naar jointjes, ofwel doobies. Roll up a doobie. Je hoort ze met Listen to the Music. Meer hits uit de tijd van de top van de top 40 van 20 mei 72. Op nummer 5 stond in die week Ela Ela van Axis. En die zakte vanaf nummer 3 in de vijfde week. Buddy Joe van The Golden Earring ging van 10 naar 4 omhoog in de tweede week. En van 1 naar 3 gezakt Vicky Leandros met Après Toi. Die stond 7 weken in de top 40. En 3 weken in de top 40 Let's Dance van The Cats. En die steeg van 5 naar nummer 2. We hadden een nieuwe nummer 1 in de top 40. 6 weken stond hij nu genoteerd. En de titelsong van dit programma, ja, dat is het wel eigenlijk zo'n beetje. Hè? Memories inderdaad. Want daar draait het allemaal op in Erik's top 40 hit dossier. En ook in deze bekroonde hit voor de Nederlandse groep rond Journey Kaagman. Hier is Earth and Fire met de prachtige Memories.

0: pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
5: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
7: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
13: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99.

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Erik de Zwart. Het komende half uur hoor je de hits uit 1981. Met zometeen Stevie Winwood. Maar nu eerst Kim Wilde en The Kids in America.

0: Stevie Winwood. Ja, die Stevie die werd al op 15-jarige leeftijd een ster toen hij samen met zijn broer bandlid werd van de succesvolle Spencer Davis Group. En later speelde hij met artiesten als Eric Clapton en Joe Cocker om uiteindelijk solo succes te behalen met onder andere deze hit While You See a Chance. Tot 12 uur zijn het de herinneringen aan 1981 die ons weer even terugbrengen naar het gevoel van die tijd. Mede dankzij Radio Tiener Jolanda.
1: Goedemorgen Erik. Aan welke plaats heb je geen goede herinnering? Het was allemaal geweldig in die tijd, de muziek. Ik heb vooral een goede herinnering aan Odyssey en Sitting on My Boots. Daar heb ik mijn man leren kennen op dit plaatje. En nu zijn we al zeker meer dan 40 jaar getrouwd. Groetjes, Jolanda.

3 in de 7e week. En van 5 naar 2 omhoog ging How About Us van Champagne. Die stonden 7 weken in de lijst. 6 weken voor Bucks Fizz en Making Your Mind Up. Die bleef staan op de eerste plaats. Dat was natuurlijk de winnaar van het Eurovisie Songfestival in 1981. Toen was dat nog leuk. We gaan de Jacksons draaien. De overgebleven leden die vinden we vanavond in de Doelen in Rotterdam. Morgen staan ze in de Oosterpoort in Groningen. En de mannen van de Jacksons die sluiten hun concertreeks op 27 mei af in het Muziekgebouw in Eindhoven. En misschien ben je er wel bij dankzij een van onze acties met de tickets van 10. Veel plezier dan. Zo niet, geniet dan even van Can You Feel It? Nu hier op...

Ook hij was kort geleden nog in Nederland om krachtig te zingen. Christopher Cross met De Wind in de Zeilen, Sailing. Dat was hem, de laatste uit het rijtje hits uit 1981. En de laatste voor mij in dit zonovergoten weekend van Radio 10. Volgende week zaterdag ben ik er weer. Deel jouw hit en herinnering via de app van Radio 10. Of sterker nog, bied op 2 uur lang een persoonlijk hitdossier via radio10.nl.

0: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 450 euro korting. Dereizen. Live your dreams.
5: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen, live your dreams.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladaworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus.

0: 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Let's
3: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
10: Een hele goede middag. De weekendshow gaat beginnen zometeen met Cool and the Gang Celebration. Na het nieuws van 12 uur.
11: Na een grote brand op een industrieterrein in het Belgische Lanaken, net over de grens, waarschuwt de veiligheidsregio Zuid-Limburg voor neergekomen scherfjes van zonnepanelen. Kijk uit als je die oppakt, want ze kunnen scherp zijn. En was dan naar je handen, is de boodschap. Roedeeltjes kun je wegspoelen met water. Er is gisteravond een massale vechtpartij geweest op de Grote Markt in Breda. Tientallen mensen waren daarbij betrokken. Er werd onder meer gegooid met terrasmeubilair, glazen en wijnflessen. Er is iemand opgepakt uit België en de politie onderzoekt de reden voor de vechtpartij. Daarom worden getuigen gevraagd zich te melden. Rusland heeft toegegeven dat de massale aanval van vannacht een vergeldingsactie was voor een aanval van Oekraïne op de regio Luhansk, die nu in handen is van de Russen. Daarbij vielen ruim 20 doden. Bij de vergeldingsaanval vannacht op Kiev zijn 4 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. En een groep voetbalsupporters uit Senegal komt na maanden gevangenschap in Marokko vrij. De koning geeft ze gratie vanwege het islamitische offerfeest. De Senegalezen werden in januari opgepakt voor rellen tijdens de finale van de Afrika Cup tegen Marokko. De vlam sloeg in de pan toen een doelpunt van Senegal werd afgekeurd. Het radioteam weer door Weer Online. Zonnig en warm, 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het weer zomers.
10: Dankjewel Jeroen Hazewinkel. Welkom op deze eerste Pinksterdag Radio 10 met een klein experimentje. Want Kim is afgelopen week geopereerd en dus niet mobiel. En daarom hebben wij geregeld dat ze er toch is, maar dat ze lekker thuis kan werken. Goedemiddag Kim.
12: Ja, je zal ook een keer een dag vrij krijgen als je ziek bent.
10: Het werkt wel goed.
12: Ja, nou ja, we gaan erachter komen. Ik vind het wel spannend, want wij hebben geen oogcontact natuurlijk.
10: Nee, dat is waar.
12: Dus we zullen af en toe door elkaar heen gaan en vergeef ons daarvoor, toch?
10: Ja, precies. Verkeersinformatie heb jij wel.
12: Heb ik voor je. 6 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste. Op de A12 Arnhem-Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland 9 minuten. De A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Feyenoord 19 minuten door dieren op de weg. En op de A44 Amsterdam-Wassenaar tussen Leiden-Zuid en Wassenaar 9 minuten.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Hey buurman.
15: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
16: Stef?
15: Ja?
16: Waar bel jij nu mee aan?
15: Je Ring, videodeur. Ja.
16: Tot wel 40...
12: 19 minuten door dieren op de weg. En op de A44 Amsterdam-Wassenaar tussen Leiden-Zuid en Wassenaar. 9 minuten.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Hey buurman.
15: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen

0: 30. En alle Heineken, Desperado's en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Autotaalglas zit echt overal.
0: Opgelost. Autotaalglas.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Met Rapport geld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.

0: Furtado wel een tikkie zomers, dus het past allemaal vandaag. Nelly Furtado hoor je en Powerless.
1: De Radio 10 Weekend Show.
0: Yes, yes.
1: Met Robert en Kim.
0: Op deze zondag 24 mei, ook wel eerste Pinksterdag. En Kim, wat is het goed om je weer te horen?
2: Nou ja, ik heb één dag gemist. Dat is te overzien, toch?
0: Dat is waar. We moeten er wel gelijk even bij zeggen. Jij bent dus niet bij mij in de studio. Want jij bent afgelopen week geopereerd aan je enkel. En dus nog niet mobiel.
2: Nee.
0: En dus hebben wij geregeld dat je lekker thuis kan werken.
2: Ja, ja, ik dacht eerst dat ik gewoon even vrij zou krijgen.
0: Nee.
2: Maar nee.
0: Niks. Heb jij
2: dat
0: al een
2: vond je geen goed idee.
0: Nee,
2: ik heb even op Instagram gepost hoe erbij zit.
0: Heel goed.
2: Dus als iemand denkt, wat is dat roze op de voet? Dat is nog steeds het ontsmettingsmiddel. Maar dat gaat er niet zo heel makkelijk af onder de douche.
0: Oh. Dus, maar hoe gaat het met je?
2: Goed. Mijn kopje staat goed, maar ik heb wel pijn. En als ik iets te veel doe, dan word ik een beetje misselijk. En verder vervel ik me stierlijk natuurlijk. Maar ik heb best wel heel leuk uitzicht. Ik woon aan de Amstel in Amsterdam.
0: En
2: tegenover mij zijn twee woonboten. Die worden verhuurd als Airbnb. En daar is nu een brunch gaande. En er zit een meisje in een felrode outfit met duivelshorentjes. Wat ik heel apart vind op een christelijke feestdag.
0: Oké.
2: Maar dat moet in Amsterdam.
0: Misschien kunnen ze je wat eten brengen ook nog.
2: Ja, nee hoor, maar ik ga goed. Ik vind het heel gezellig dat we dit op deze manier kunnen doen.
0: Het is een experimentje, maar ik vind het nu al leuk.
2: Oké, gelukkig. Hey, ik laat je over een uur weten hoe ik het vind.
0: Ja, dat is heel goed. Want je hebt wel pijn. Op de schaal van 1 tot 10. Want ik heb dat elke dag gevraagd. Ja. Waar zit je nu?
2: Nou, hij is vandaag weer even iets heftiger. Maar dat is omdat ik eigenlijk iets te intensief ben geweest vanochtend. Ik denk dat ik nu op een 6,5 zit.
0: 6,5, oké.
2: Ze hebben voor de duidelijkheid een plaat en schroeven verwijderd uit mijn enkel. En dat waren er 8. Dus dat is best een flinke onderneming geweest. Ja. En een flinke wond weer. Dus daar heb je gewoon last van.
0: En hoe is het met je zenuwpijn?
2: Ja, ik wist dat je erover ging beginnen.
0: Ja, jij hebt zenuwpijn.
2: Ik heb dus mijn hele voet voelt dof, sowieso. Er zit bijna geen gevoel in. Ik weet toen ik mijn enkel brak dat dat 1,5 jaar heeft geduurd. Dus ik bereid me daar nu ook weer op voor. Maar af en toe krijg ik van die scheuten.
0: Ja.
2: En ik heb je daar een opname van gestuurd.
0: Ja, dat gaat dag en dag door. En jij hebt een app op je telefoon en die registreert hoe jij slaapt. En die maakt daar dus ook tussendoor opnames van als jij onrustig bent.
2: Ja, ik stuurde dit naar een vriend van me. En het eerste wat hij vroeg was, weet je zeker dat je alleen was?
0: Mag ik het laten horen?
2: Ja, je mag het laten horen. Okay. Maar dit is echt pijn. Dit is geen grapje. Dit is in mijn slaap.
0: Ja, oh. Dit is pijn. Oké, let op. De zenuwpijn van Kim klinkt zo.
2: Oh.
0: Ja, ik begrijp die vriend wel, want het klinkt ook een beetje alsof ik bij je slaapkamerdeur sta en zeg, Kim, ben je alleen?
2: Oh.
0: En dan denk ik, oh ja, laat maar, ik hoor het al. Je bent niet alleen en je bent er bijna, zeg maar dat.
2: Ja, dat. Maar goed, ik wou dat het zo leuk was.
0: Het is niet zo leuk.
2: Nee.
0: Maar ik vind het wel leuk dat je erbij bent. En we hebben genoeg te bespreken. We moeten even terugblikken op de bokswedstrijd van de eeuw gisteren. Rico Verhoeven. We hebben de WK-pool die we op moeten starten. En heb jij de docu van Kylie Minogue al gezien?
2: Nee, nog niet.
0: Oh, die moet je kijken. Daar gaan we het zeker ook even over hebben. En we hebben natuurlijk de grootste hit aller tijden hier op Radio 10. Dit is Simply Red.

0: wat kun je gaan bingen? Sinds deze week staat er een nieuwe documentaire op Netflix. En als je houdt van pop-iconen, je houdt van de jaren 80, 90 en zero's... en je houdt ook een beetje van Kylie, dan kan ik die toch zeker aanraden. Heb jij hem nog niet gezien, hè, Kim?
1: Ik heb hem nog niet gezien, terwijl ik natuurlijk helemaal Netflix-versuffing heb gekeken de afgelopen dagen.
0: Ja, je hebt genoeg tijd.
1: Ja, dus, maar ik heb hem nog niet aangezet, maar het is een goede tip dan.
0: Ja, het zijn 3 afleveringen en het gaat hoe een tiener beroemd werd in een Australische soapserie, Neighbours. Mm-hmm. Daarna werd ze natuurlijk de hitmachine en een icoon. En er zijn zoveel dingen in die docu die ik nog niet wist. En ik ga ze niet allemaal spoilen, want je moet gewoon zelf even kijken. Maar dat verhaal met Jason Donovan... wil ik er toch even uithalen. Ja. Want dat is zo aandoenlijk. Die speelden samen in Neighbours.
1: Ja.
0: Die werden een stelletje. En Jason Donovan die dacht, ja, dit is het. Kylie Minogue, dit is mijn vrouw. Dit wordt de moeder van mijn kinderen.
1: En toen was daar opeens de zanger van INXS.
0: Nou, toen maakte hij de grote fout om haar mee uit te nemen naar een concert van INXS.
1: Oh, zo ging het zelfs.
0: En dat is de avond dat zij wordt voorgesteld aan Michael Hutchence van INXS inderdaad. En wegdroom. Zij smoorverliefd op hem.
1: Echt. Dat detail kende ik inderdaad ook niet.
0: Ongelooflijk. En het doet hem nog steeds pijn. Hij zit in die documentaire, het doet hem nog steeds pijn. En het is echt aandoenlijk. Het is echt
1: ook wel heel eerlijk dat hij dat dan nog toegeeft.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Hartstikke mooi.
1: Okay.
0: En als je zo populair bent, ja, dan komen er vanzelf ook haters natuurlijk. Dit wist ik ook niet. Namelijk, er komt even een brommer voorbij bij jou.
1: Oh, ja, zend hem maar aan.
0: Maar zij kregen niet zo flatteuze bijnaam in met name de Britse pers. Dat klinkt zo.
2: One of the terms used to describe me.
3: The singing budgie.
2: The singing budgie.
0: Ja, the singing budgie noemden ze haar. En dat is dus vertaald de zingende pakiet. Niet echt flatteus.
1: Waarom is dat niet zo flatteus?
0: Nou ja, eigenlijk zeggen ze je kan niet zingen, maar je doet het wel. Dat is wat ze eigenlijk zeggen.
1: Oh, op die manier. Dus ja. Een parkietje kan niet echt zingen. Ik denk als ze er nou een emu hadden genoemd of zo, dan snap ik het nog wel. Een parkietje is ook nog wel schattig.
0: Ja, nee, maar het was bedoeld als van, jij kan eigenlijk niet zingen. Waarom ben jij zo beroemd?
1: Bedankt voor deze uitleg.
0: Ja, en toen dacht ik, ja, heb jij ooit eigenlijk een bijnaam gehad? Want deze singing budgie was niet heel flatteus.
1: Niet echt. Ik heb wel mensen gehad die dan mijn naam alsnog proberen het soort van af te korten of te veranderen. Dus het is Kimberly of Kim. En dat werd dan Kimbo.
0: Dat
1: vond ik heel erg, want dat deed me denken aan Jumbo.
0: Oh ja, dat is inderdaad. Ik werd wel Dombo genoemd. Want ik had een beetje afstaande oren had ik toen ik jonger was. En dan wordt het niet heel flatteus, ook Flappy of Dombo. En dat is ook niet creatief. Maar het is goed gekomen met me. Ik heb er niet heel veel last van. Maar ik dacht, laten we even een rondje doen.
1: Ja.
0: Er zijn vast meer mensen die bijnamen hebben gekregen. En hoe heb je daarop gereageerd? Vond je het leuk eigenlijk? Werd het een soort van geuzennaam of heeft het je heel erg veel pijn gedaan? Laat het even weten. Wat was jouw bijnaam? Via de Radio 10-app draai ik ondertussen Coldplay en The Sky Full of Stars.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wilt iets zeggen.
3: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
2: Wat is dat?
3: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €450 korting.
2: Wie heeft daar nou geen zin in?
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
2: Heb jij ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium bestelling.
11: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Morgen om 9:30 bij Net5 en op kijk.
12: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
17: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
18: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
17: Ai, de man met de hamer.
18: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
19: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
20: Voordat ik hier manager werd...

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Robert en Kim in de weekendshow op deze zondagmiddag. Met zometeen nog Adele, Easy on Me. Eerst Loverboy, dit is Billy Ocean.

0: liedje. Adele en Easy on Me.
1: De Radio 10 Weekend Show met Robert en Kim.
0: Ja, en Kim zit deze week thuis omdat ze minder mobiel is. Eerder deze week geopereerd. Maar we hebben prima contact volgens mij.
2: Ja, dat gaat keurig zo.
0: En je hebt heel veel tijd om te bingen. Ik zou zeggen, ga die documentaire die sinds deze week op Netflix staat kijken over Kylie Minogue. Daarin wordt zij onder andere de Singing Budgie genoemd. En dat is geen flatteuze bijnaam, want men vond dat ze niet kon zingen. En daarom noemden ze haar zo. En daarom hebben we het even over bijnamen. Zijn er wat
2: een budgie is een parkietje.
0: Dat, ja, dat is een parkietje, ja. En dat is dus, was niet positief bedoeld.
2: En er komt inderdaad het een en ander binnen via de Radio 10-app. Zo werd Natasha Taxi genoemd door haar vrienden. En ze zegt, ik begrijp nog steeds niet waarom. We hadden geen auto, we deden alles op de fiets of met de trein.
0: Dat is wonderlijk.
2: Maar ja, zeker. Maar ja, dat is natuurlijk ook hoe het werkt met bijnamen. Die van Orpa was iets duidelijker. Die werd Orca genoemd.
0: Orca. Ook ja, heel creatief.
2: Heel creatief en ook niet altijd leuk. Vooral niet als je klein bent, denk ik. En ik geloof dat Ron heel trots was op zijn bijnaam, want die stuurt hem wel 3 keer. Dat was Binky.
0: Binky. Ja.
2: Binky.
0: En aan de telefoon hebben wij Mono. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: En dat is niet omdat je anoniem wil zijn. Dat was vroeger jouw bijnaam.
3: Nee, nee. Ja, klopt. Op de brugklasse, zeg maar, werd ik altijd Mono genoemd. Omdat ik vooral gek van muziek was. Vooral van boys ben toen de tijd. En snel was dan de naam Monique Mono.
0: Oké. Ik wou zeggen, waarom niet stereo? Maar dat is vanwege
3: Monique.
0: Ja,
3: dat zei ik dan wel eens. Maar ja, waarom doe je dan niet stereo erachter? Maar dat kon weer niet. Dus,
0: Vond je het erg? Vond je het erg of niet?
3: Nee, helemaal niet. Nee hoor, nee. Eigenlijk niet. Ik had er geen problemen mee. Nee.
2: Nou ja, ze hadden je ook een van de namen van de jongens kunnen geven. Dat je als AJ door het leven was gegaan. Maar wat ik grappig vind, want toen jij jong was, Tater, werd ik Hoekie genoemd. Want je achternaam is Hoekstra.
3: Klopt, in de straat. We woonden altijd op de hoek van de straat. Oh, Hoekie, ben je wel? Dat was Hoekstra, Hoekie. Oh ja, dat kunnen ook nog.
2: Dat gebeurt meestal bij mannen. Dat hun achternaam de bijnaam wordt. Niet bij vrouwen.
3: Ja. Nee, dat gebeurde toen ook.
0: Nou, goed om te horen dat jij er helemaal geen last van hebt gehad. Ik wens je nog een fijne eerste Pinksterdag.
3: Nee, helemaal niet. Jullie ook. En werk ze.
0: Gaan we even door naar Krop Sla. En dat is ook wederom niet jouw echte naam. Jouw echte naam is Thea. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Ja, mijn voornaam is Thea. En mijn meisjesnaam, dus voordat ik getrouwd was Krop. Ja. Dus op de basisschool heette ik Thea Krop. Dus dat werd Krop Sla. En dat Krop vond ik echt.
2: Oh, wat zijn kinderen gemeen.
4: Nou hè.
2: Hoe oud was je toen je getrouwd bent?
4: Nee hoor, nu heet ik Husken. Dus
0: extra jong getrouwd.
4: Ja, ik denk, weet je, ik ga trouwen, dan ben ik van de krop af.
0: Ik begrijp
2: precies,
0: het.
2: Ja, heel logisch.
4: Ja.
2: Maar je kan er nu om lachen, gelukkig.
4: Ja, nu wel. Maar als kind, oh man, ik vond het vreselijk, vond ik het. Ja.
0: Thea, dankjewel.
4: Nou, graag gedaan. Ja, nou, ik reageer heel weinig, maar ik vond dit wel een leuke.
0: Ja, nou, dankjewel.
2: We zijn er blij mee.
0: Een kropsla eventjes hebt gedeeld met ons.
4: Oké. Een hele fijne dag. Doeg, samen.
0: Leuk. En dat allemaal naar aanleiding van die documentaire die dus nu te zien is op Netflix over Kylie Minogue, waarin zij Singing Budgie wordt genoemd. Dit is I Should Be So Lucky op 10.

0: Smooth. En wij hadden het net aan naar aanleiding van de documentaire over Kylie Minogue eventjes over bijnamen. Marjolein die heeft nog gereageerd. Die noemde ze vroeger Garfield, omdat ze haar onverstoorbaar vonden. En Leni die werd boksersneus genoemd. Dat vond ik ook niet flatteus klinken, boksersneus.
1: Nee, niet echt.
0: Leuk. Over boksersneus gesproken. Gisteravond was natuurlijk het boksgevecht van de eeuw. Zo werd het aangekondigd. Usyk tegen Rico Verhoeven. De beste bokser van de afgelopen decennia tegen de beste kickbokser van de afgelopen decennia. En zoals voorspeld, verloor Verhoeven. Maar er is nu best wel wat gedoe over of die technische knock-out van de scheidsrechter wel terecht was.
1: Ja, want die stopte gewoon de wedstrijd.
0: Ja, die heeft een technische knock-out. Dus die heeft gezegd, het gaat te slecht met Verhoeven, we stoppen de wedstrijd hier. Dat kan een scheidsrechter doen. Alleen daar is best wel wat gedoe over. En we gaan even vragen zo meteen aan iemand die er echt verstand van heeft of dat terecht was. En dat vragen wij aan Arnold van der Leijden, die in het bezit is van 3 Olympische boksmedailles. Dus die weet er wel iets van.
1: Ja, meer dan wij.
0: Meer dan wij. Dit is Radio 10 met nu Dolly Parton.

0: Daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap, Scapino.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business.

0: dus bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
5: Het is de weekendshow. Goedemiddag, zometeen met Man at Work en Down Under. Na het nieuws van 1 uur, Jeroen Hazewinkel.
6: Na een brand in de gevangenis in Vught zijn 130 gedetineerden vannacht overgebracht naar andere gevangenissen. De brand was niet in het extra beveiligde deel, waar onder andere Ridouan Taghi zit. Het blussen zorgde voor wateroverlast. De gevangenen konden daardoor niet meer naar hun eigen cel. Een klein deel kon in Vught zelf een andere plek krijgen. De politie onderzoekt wat de aanleiding is geweest voor een massale vechtpartij gisteravond in het centrum van Breda. Laat op de avond ging het mis op een terras. Zo'n 40 mensen raakten slaags met elkaar en gooiden met stoelen en glazen. Een man uit België is opgepakt. Hij zou zowel slachtoffer als verdachte zijn. Een metrostation in Brussel is gisteravond geëvacueerd nadat mensen niet lekker waren geworden. Er werd groot alarm geslagen. Zo'n 30 reizigers hadden moeite met ademen en werden meteen onderzocht. 2 moesten naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk waardoor ze onwel raakten. De Brusselse politie onderzoekt dat nog. En een nare ervaring voor 5 jonge kinderen die in rijen op voetbalkamp waren. Volgens Brabantse media ontdekten ze tijdens een spelletje diep in het bos een dode man. Daarop waarschuwden ze hun begeleidster. Die haalde de kinderen terug en liet ze met een hulpverlener praten. Ze wilden daarna allemaal het kamp toch afmaken. Het Radio 10 weer door Weer Online. Zonnig en warm. 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en het koelt dan af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het weer zomers.
5: Dankjewel Jeroen Hazewinkel, dan het verkeer. Kim, waar staat het vast?
7: 4 vertragingen op dit moment. Het is rustig deze eerste Pinksterdag. En dit zijn de 3 grootste op de A12 Arnhem-Oberhaus. Tussen Ouddijk en Duitsland 7 minuten. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Ouddijk en Duiven 6 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Ridderkerk-Noord 23 minuten.
8: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.

0: Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
1: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf 239 euro per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
4: Nu bij Coolblue.
0: Vakantie, dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
1: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op...

0: wat lekker dat deze weer uit de kast kunnen. Dit soort zomerhitjes. Lou Bega en de Mambo No. 5. Gisteravond ging het los.
1: Let's get ready to rumble!
0: Dat was toch wel het gevoel gisteravond. Het boksgevecht van de eeuw. Usyk tegen Rico Verhoeven, de beste bokser van de afgelopen decennia, tegen de beste kickbokser van de afgelopen decennia. En ja, kenners die gaven vooraf Verhoeven heel weinig kans. Nou, die kregen uiteindelijk gelijk, want hij verloor natuurlijk ook.
2: Ja, want maar, het was echt een bokswedstrijd.
0: Het was echt een bokswedstrijd, geen kickbokswedstrijd.
2: Wij zijn best wel verwend geworden. Want weet je, Sivan Hassan ging een marathon lopen, won meteen. Weet je, Femke Bol die dacht, ik ga gewoon 800 meter lopen. Dat gaat supergoed. Dus we denken opeens dat iedereen die een overstap maakt, daar mega succesvol in is. En dat kan natuurlijk ook misgaan.
0: En eigenlijk was hij ook succesvol, want wat was hij teleurgesteld. Dit was zijn reactie direct na de wedstrijd.
3: Rico, je was er bijna, man. Je was er bijna.
4: En ook. Dus zo erbij. Net niet genoeg.
0: Net niet genoeg, zei hij inderdaad. En de teleurstelling was van zijn gezicht te lezen. Maar als er iemand heeft laten zien dat je met een opgeheven hoofd ook knock-out kan gaan, een technische knock-out kan krijgen, dan is het Rico Verhoeven wel. Tenminste, zo keek ik ernaar. Maar laten we het even vragen aan iemand die er echt verstand van heeft. Arnold van der Leijden, winnaar van 3 Olympische boksmedailles. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ben je het ermee eens? Met opgeheven hoofd technisch knock-out gaan, dat kan?
5: Ja, hij heeft een topprestatie geleverd. Ik heb zijn reacties niet echt goed gehoord. Niet meer op het einde, maar weet je wel, natuurlijk vindt hij niet leuk, maar hij heeft wel een topprestatie geleverd daar. En het einde was natuurlijk vervelend voor hem om toch technisch knock-out te gaan. Maar hij heeft wel een topprestatie geleverd. Daar moet hij zich aan vasthouden. En wie weet komt er een herkansing.
0: Ja. Nou, is er wel veel te doen over die beslissing van de scheidsrechter om in te grijpen aan het einde van die 11e ronde. Rico zei daar na afloop direct dit over.
4: Ik hield expres mijn hoofd naar beneden, zodat hij me niet heel goed kon raken. Dus ik probeerde te slippen. En ineens kwam de scheidsrechter. Ik dacht, hè? Weet je wel, ik denk, we zijn er toch bijna. Laat het dan in ieder geval tot het einde doorgaan. Weet je, dat weet hij ook, dat het nog maar een paar seconden is.
0: Vind je dat ook een rare beslissing van die scheidsrechter?
5: Ja, dat is moeilijk natuurlijk. Het oogde zo, het zag er zo uit dat hij echt was geraakt en behoorlijk was aangeslagen. Hij ging ook tegen het canvas aan. Dus ik weet het niet. Dat kan Rico, dat weet Rico het best. Als hij inderdaad 100% nog erbij was en bij de les was, dan is dat ze zeker vervelend dat ze dan stoppen. Je denkt van, er is niks aan de hand.
0: Maar hij zei, ja, dan had ik over een paar tellen had ik een minuutje rust gehad en dan had ik het in die 12e ronde nog wel willen zien.
5: Ja, dat is wel zo. Kijk, die scheidsrechter, die zou dat kunnen laten doorgaan. Dus zeg maar die laatste, wat was het, 3-4 seconden nog?
0: Ja.
5: Aantal seconden nog. En hij had het kunnen laten doorgaan, maar met eventueel het risico dat hij toch nog zo'n klap bovenop krijgt. Ja, tot het helemaal weg is. Maar ik begrijp ook Rico. Die zegt van, jongens, ik was er nog.
0: Ik was er
5: ik
0: bijna.
5: Had kunnen gaan. Ja. Ik was er bijna. En dat was ook mijn reactie op de bank. Gewoon lekker thuis kijkend. En dan denk ik van, oh nee, waarom? Nog 4 seconden, nog een aantal seconden. Hij redt het.
0: Maar jij gelooft niet in een soort van complotje dat ze het vervelend vonden dat hij voorstond op punten en dat ze het hem gewoon niet gunden eigenlijk?
5: Nee, dat geloof ik niet.
0: Nee,
5: dat geloof ik.
0: Want er waren meer commentatoren die ook een beetje vol ongeloof eigenlijk reageerden. Ik heb deze opgenomen.
6: Oh, Usyk about to stop it. Oh, he let his hands right up there. They stopped the fight. Why they stopped the fight? TKO. They stopped it. Oh, I want to see him go night-night.
0: Ah! Ja, daar zit veel emotie bij. I want to see him go night-night, zei hij. Die had wel willen zien dat hij echt knock-out ging.
5: Ja, precies, maar hij geeft het wel een beetje aan. Die zegt van, nou ja, het was oorlog op dat moment. En Usyk raakte hem goed. En misschien met nog één goede klap, dan was hij echt goed knock-out gegaan.
0: Oké, dus dit schreeuwt eigenlijk om een rematch, Arnold.
5: Ja, eigenlijk, dat heeft hij verdiend, in principe.
0: Dat heeft hij verdiend.
5: Dat heeft hij verdiend, en ik denk ook, en ook de toeschouwers, eigenlijk iedereen, ik denk dat iedereen klaar staat om er een rematch van te maken.
0: Nou, volgens mij is iedereen daar wel voor in.
5: Ja, zeker weten.
0: Hey, dankjewel dat je er eventjes op wilde reageren. Ik wens je nog een fijne Pinksterdag.
5: Ja, dankjewel voor jullie ook.

0: Pinksterdag. Shocking Blue en Venus hier op Radio 10. Gistermiddag speelden wij het voorspel. Moest jij voorspellen? Gisteravond was het hoofdspel en dus is het nu tijd voor...
1: Weekendshow. Naspel.
0: Heel belangrijk om te eindigen met het naspel. Wij vroegen jou namelijk gisteren... hoeveel ronden gaat die box weg?

0: wedstrijd van de eeuw tussen Verhoeven en Usyk duren. Minimaal 1, maximaal 12 ronden. Het werden er uiteindelijk 11. En niemand heeft dat goed voorspeld, moet ik eerlijk zeggen. Dat is dan weer jammer. Maar er waren wel meerdere mensen die 10 rondes voorspelden. De meesten dachten dat het eerder afgelopen zou zijn. 2, 3, 4, 5 rondes. Dan was het meestal wel klaar voor de meesten. Maar 5 mensen dachten, nee, dit gaat 10 rondes duren. Die 5, die zaten er dichtstbij en dus hebben we geloot. En we hebben nu Onno van Dongen aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij zit op dit moment lekker op het terras, hè?
1: Ja, in Leiden, heerlijk.
0: Aan een?
1: Super. Aan een lekker blond biertje.
0: Oh, en, maak ons jaloers.
1: En een stukje taart uiteraard.
0: En een bier met taart?
2: Biertaart.
1: Ja, ja, taart met bier. Een hele goede combinatie.
0: Is dat een goede combinatie? Wij leren van alles op deze zondag.
2: Maar welke taart is het dan?
1: Ja, het is een chocoladetaart.
2: Oké, je hebt het niet over je vrouw. Goed zo.
1: Nou, dan is het een taartje.
0: Ah, kijk. Heel goed. Onno. Punten gescoord, heel goed. Ja, jij had 10 rondes gezegd. Heb je gekeken ook naar de wedstrijd of niet?
1: Ik heb niet gekeken, nee, helaas.
0: Nou.
1: Maar ik denk, ja, die tegenstander, joh, die had nog helemaal niks verloren. Ik denk, hij houdt het zeker wel een ronde of 10 vol.
0: Nou, dat vind ik echt knap, want de meeste kenners die zeiden, nee, dat gaat veel eerder klaar zijn. Maar,
1: nee, kijk, Rico is natuurlijk ook wereldkampioen, hè?
0: Ja, het is wel een vechter puur zang natuurlijk.
1: Ja, schei uit.
0: Ik mag jou feliciteren, Onno.
1: Nou, hartstikke bedankt, joh.
0: Jij krijgt een Radio 10 DAB Plus radio van ons.
1: Zo, hé. Hey.
0: En geniet
1: nou,
0: nog van je taart en van je biertje.
1: Dat ga ik zeker doen. Hey, hartstikke bedankt, hè.
0: Oké, fijne dag, hè.
1: Jullie ook.
0: Hoi, bye, hoi. Bye.

0: hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring videodeur.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
16: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
18: Dat wordt genieten.
17: Ja, dus. Aldi.
19: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
20: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat. Vind je bij Roka.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
25: Met Libelle mag je gezien worden.
0: Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libellen nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Robert en Kim in de weekendshow op deze eerste Pinksterdag. En wat een mooie is het, hè? De radio.

0: Radio 10 op deze eerste Pinksterdag. Zondagmiddag met de radio's en Chico's Nana. En Kim, ben jij al een beetje in oranje sfeer aan het komen?
1: Langzaam maar zeker.
0: Ja, het is nog 18 dagen, heb ik even uitgerekend. Oh, tot het begin van het WK voetbal. Komende woensdag dan maakt de bondscoach ook de definitieve selectie bekend. Dus ik dacht, ja, het is er tijd voor.

0: EK-pool, altijd goed voor het oranje gevoel.
1: Ja.
0: Dat is toch wel heel erg leuk om samen met de luisteraars van het weekendshow om een WK-poeltje te vormen, zodat we de wedstrijd kunnen voorspellen. En kijken wie daar het allerbeste in is. Heb jij al de wedstrijden voorspeld, Kim?
1: Nog niet, maar ik wil hier wel heel graag aan meedoen. Ik heb ook heel even een odds-checker erbij gepakt.
0: Een wat?
1: Even kijken, zeg maar, bij de boekies waar we een beetje staan.
0: Oh, je hebt je weer voorbereid tot in de
1: poeltjes. Nou, nee, ja, nog niet helemaal. Kijk, het leuke natuurlijk van zo'n poeltje is dat je alle wedstrijden gaat invoeren.
0: Ja, het zijn er best veel.
1: Ja, nogal. Dus je moet er even voor gaan zitten. Maar ja. Kijk, op dit moment is, zeg maar, de verwachting outright winners is een beetje Spanje of Frankrijk.
0: Ja.
1: En dan komen Engeland. Dan komt Engeland. En dan komen Brazilië, Argentinië, Portugal, Duitsland en dan pas Nederland. Terwijl er toch echt een Duitse econoom is die heeft gezegd dat wij wereldkampioen worden.
0: Die hebben wij gesproken.
1: Ja.
0: En die heeft het ook al 3 keer goed voorspeld. Dus wij gaan op deze Duitse econoom af. Tenminste,
1: juist.
0: Ik wel. Ook in mijn pool.
1: En sowieso kan ik het nooit over mijn hart verkrijgen om te zeggen dat Nederland een wedstrijd verliest in zo'n pool.
0: Nee, dat kan ik me ook niet. Dat kan ook niet.
1: Toch?
0: Maar het is echt veel werk, jongen. Er zitten ook wedstrijden tussen dat je denkt van Congo, Nicaragua. Ik heb geen idee, werkelijk.
1: Ik had stiekem gehoopt dat ik deze operatie had kunnen doen tijdens het WK, want ik heb wel eens wedstrijden gezien zoals Duitsland-Algerije, dat je denkt, nou, wereldpot. Ik had nu de hele dag voetbal kunnen kijken anders, maar ja.
0: Je mag in de zomer ook nog wel eventjes met je pootje omhoog. Hè?
1: Ja.
0: Maar we gaan dus een WK-pool oprichten. Die heb ik opgericht. Mensen kunnen zich daarvoor aanmelden. En het begin is vrij simpel. Namelijk gewoon WK-appen op dit moment via de gratis Radio 10-app. Dan stuur ik jou later vanmiddag of vanavond even een linkje. En dan kan je je gewoon aanmelden voor deze pool. Dan zit je in de Radio 10 Weekendshow. WK-pool. En daar zijn mooie prijzen te verdienen. Want, wat heb ik geregeld? Keiharde cash.
1: Kijk.
0: Win jij onze WK-pool, dan win je 150 euro.
1: Lekker.
0: Word jij tweede, krijg je alsnog 100 euro. En word jij derde, dan krijg jij 50 euro gestort op jouw bankrekening.
1: En moeten we daar ook iets voor inleggen?
0: Je hoeft daar niks voor in te leggen. Je hoeft alleen maar eventjes te appen. WK via de Radio 10-app. Dan stuur ik jou een linkje. Dan kan je de komende weken gebruiken om de wedstrijden te gaan voorspellen. Want echt, daar moet je even tijd voor nemen. Het zijn er echt heel veel. Ontzettend veel rondes. En dan gaan we aan het einde kijken wie er wint. Maar het begint dus vrij simpel. Gewoon WK-appen via de Radio 10-app. En dat is helemaal

0: and Fire en Boogie Wonderland. Dat is mooi, de eerste 30, 40 deelnemers aan onze radioteam weekendshow WK-pool die zijn binnen. Maar er kunnen er natuurlijk altijd meer bij. Als je denkt, ik wil ook meedoen, eventjes WK-appen via de gratis radioteam-app. Dan stuur ik jou een linkje. Dat kan eventjes duren, kan ook vanavond worden. Maar dan komt het helemaal goed, kan je de wedstrijden gaan voorspellen. Leuk dat we dit gaan doen. Alleen Jim, zie ik, die is een beetje zuur.
1: Nou.
0: Die zegt, ik hoop dat ze de eerste wedstrijd direct verliezen. Dan is het mooi snel afgelopen. Nou, Jim. Waarom
1: het duurt
0: zo negatief?
1: Sowieso gewoon een maand, hè? Dat weet hij.
0: Ja,
1: ze stoppen niet als Nederland eruit ligt.
0: Nee, maar hij denkt als Nederland eruit ligt, dan gaat het hier wat minder leven en dan heb ik er minder last van, denk ik. Maar waarom zou hij er last van hebben? Snap ik niet zo goed.
1: Of hij woont op de Marktweg in Den Haag, ergens waar alles oranje is. Dat zou kunnen.
0: Ja, dat zou kunnen, inderdaad. Maar als je mee wilt doen aan de WK-pool, WK-appen via de Radio 10-app, komt het helemaal goed. Kim, jij bent vandaag thuis aan het werk vanwege een operatie eerder deze week. Je bent gewoon nog niet mobiel. En hebben je een thuiswerkdagje gegeven, zodat je er toch bij kon zijn.
1: Maar, en twee uurtjes is mijn max, merk ik.
0: Ja, je ziet roze olifant op dit moment.
1: Ja, echt wel. Ik ga er een pijnstiller in gooien. Ik ga naar bed. En ik merk ook dat die zenuwpijn er terugkomen.
0: Oh, dus, oké. Jammer dat we dat niet live hebben meegemaakt.
1: Nee, sorry, daar ben ik zelf wel blij om.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Ik merk dat 2 uur mijn tax is vandaag. Maar ik heb een hele goede hoop. Aanstaande zaterdag ga ik gewoon die 3 uur volmaken.
0: Nou, leuk.
1: Maar voor iedereen die denkt, waarom ben je er niet? Ik kan gewoon niet. Ik heb gewoon heel veel hechtingen in mijn been. Dus ik kan niet lopen of auto rijden.
0: Wij begrijpen het. Je bent Sjaak Afhaak, maar we begrijpen het wel.
1: Ja, oké. Dus wij spreken elkaar zaterdag weer.
0: Het is dat het warm is. Anders was ik nog een kruikje komen brengen. Maar ik wens jou gewoon heel veel slaap. Plezier voor de rest van de middag. En we spreken je volgende week weer.
1: Zekers.
0: Oké, doeg Kim. Doei.

0: jou. Gemaakt. Die kan nog makkelijk 10 jaar mee.
1: Weet je het zeker?
2: Is jouw keuken ook toe aan vervanging? Speel mee met de Radio 10 Hit Blender. Herken de 4 hits en win een gloednieuwe keuken van Keukenconcurrent. Ter waarde van...

0: Meer info, radio10.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.

0: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
8: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterrenslot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
14: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
16: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Het is

0: tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Een hele goede middag. Het is de weekendshow hier op Radio 10 met zometeen Roxette en The Look. Na het nieuws van 2:03.
4: Israël heeft Nederland nog geen excuses gemaakt voor de behandeling van de flotilla-activisten. Minister Berendsen had daar wel bij de ambassadeur om gevraagd, zei hij in Buitenhof. De hulpvloot voor Gaza werd door Israël tegengehouden en opvarenden, onder wie ook Nederlanders, werden hardhandig aangepakt. In de gevangenis in Vught is gisteravond brand geweest en daardoor konden zo'n 130 gevangenen niet meer slapen in hun eigen cel. Ze zijn vannacht naar andere gevangenissen gebracht. Volgens de directeur was dat een hele klus. Het gaat niet om gevangenen in het streng bewaakte deel, waaronder meer Tachi en Holleder zitten. In Garden Grove bij Los Angeles is een kaart gepresenteerd met de schade die veroorzaakt wordt als een tank met chemisch materiaal ontploft. De tank is te heet geworden en wordt al dagen gekoeld door de brandweer. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Op de kaart is te zien dat gebouwen tot honderden meer slapen in hun eigen cel. Ze zijn vannacht naar andere gevangenissen gebracht. Volgens de directeur was dat een hele klus. Het gaat niet om gevangenen in het streng bewaakte deel, waaronder meer Tachi en Holleder zitten. In Garden Grove bij Los Angeles is een kaart gepresenteerd met de schade die veroorzaakt wordt als een tank met chemisch materiaal ontploft. De tank is te heet geworden en wordt al dagen...

0: Branden. Op de wegen naar Scheveningen bijvoorbeeld is het file rijden, weet het AD. Eenmaal op het strand willen veel mensen de zee in. Maar dat is niet verstandig, zeggen experts. Het water is nog erg koud. De kans is groot dat je dan tijdens het zwemmen kramp krijgt. Het radioteam weer door Weer Online. Zonnig en warm. 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en dan koelt het af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het zomers.
1: Dankjewel Jeroen Hazewinkel. Dan het Radio 10 verkeer. 5 vertragingen gebeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 grootste en die staan alle 3 op de A16. Rotterdam-Breda voor de Van Brineoordbrug 10 minuten. Ridderkerk Terbrechtseplein voor de Van Brineoordbrug 13 minuten. En Breda-Rotterdam voor de Van Brineoordbrug 14 minuten extra.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.

0: Kamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl. Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
1: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Vanaf dinsdag, de Radio 10 Hit

0: Een stralende Pinksterdag met stralende muziek van Anastacia in dit geval. I'm out of love.
1: Alpe d'Huez.
0: Nou, begin juni, dan gaan er weer duizenden mensen de Alpe d'Huez op om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Radio 10 steunt die mensen en probeert ook zoveel mogelijk geld op te halen. Gijs Staverman gaat er naartoe, Koren en Vrouwtje die gaan er naartoe. En jij kan steunen via radio10.nl/doneer. En we hebben ook een veiling. Mooie items. En gisteren sprak ik even met Karel Neleman van autobedrijf Neleman. En die bracht op die veiling een nieuw item in. Of eigenlijk is het een beleving. Namelijk een dag racen voor twee personen in verschillende BMW's op het officiële Formule 1 circuit Spa-Francorchamps. Het is een geheel verzorgde dag met eten, met drinken. Het is voor twee personen. En als jij denkt, ja, ik hou van racen. Ik hou van snelheid. En ik heb ook mijn hart op de goede plek. Ik wil heel graag Alpe d'Huez steunen. Ga dan naar radio10.nl/doneer en bied mee. Karel die zei gisteren in de uitzending, ja, ik denk dat deze beleving toch wel €300 moet opbrengen. Goede nieuws is, er staat inmiddels €450 op de teller. En we hebben nog 2 dagen te gaan in deze veiling. Dus denk je, ja, ik kan daar overheen en ik wil daar overheen om het goede doel te steunen. Doe dat vooral, radio10.nl/doneer. We halen geld op dit jaar voor Team Alpe d'Huez. Dat is het team dat Yvette steunt. Yvette overleed vorig jaar op jonge leeftijd. Uit mijn hoofd 44 jaar, echt veel en veel en veel te jong. Aan kanker. En haar vriendin Patricia die vertelt ons waarom iedere euro echt heel hard nodig is.
2: Yvette heeft natuurlijk heel veel behandelingen gehad. Alleen het heeft haar leven niet gered. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat we zoveel mogelijk mensen wel kunnen redden van de vreselijke ziektes die ze met zich meedragen. Ja, daar zijn gewoon onderzoeken voor nodig, want er is toch nog niet duidelijk genoeg kennis daarvoor om zoveel mensen te kunnen redden. Dus ik denk dat het belangrijk is dat daarom mensen doneren, zoveel mogelijk.
0: Ja, zoveel mogelijk doneren, maar het gaat om de bedragen die jij kan missen, want we zijn met heel veel. Dus als je denkt van ja, ik kan niet zo heel veel missen, dus ik doe het maar niet. Nee, niet zo denken. We zijn met veel, dus elke euro is er één. Al kan je maar een euro missen, doe het. Radio10.nl, hartelijk dank.

lekker jongens. Als die koperen knoert aan de hemel staat, de temperaturen schieten naar 25 plus. Dan komen die fijne zomerse liedjes naar boven, zoals deze ook van Julien Clerc, Venise op Radio 10. En er kan meer bij, en jij mag ze bepalen.

0: beste reden.
1: Elk weekend op zoek naar goede redenen om een nummer uit de top 4000 eventjes af te stoffen. En dat mag een persoonlijke reden zijn van je. Heb je een feestje te vieren en hoort daar een bepaald liedje bij? Laat dat weten via de Radio 10 app. Maar ja, misschien hoort er ook wel iets bij deze Pinksterdag. Iets specifieks, laat het weten als het maar een nummer uit de top 4000 is en je een mooie reden hebt om juist vandaag dat liedje te willen horen. De Radio 10 app, hij staat helemaal voor je open en ik geef dan ook altijd even een voorzetje. En stel, je staat met 3 nummers in de top 4000 en je bent vandaag 85 jaar oud geworden. Dan verdien je het om een nummer van jezelf gedraaid te krijgen, toch? Bob Dylan, daar heb ik het over. 85 jaar oud, van harte gefeliciteerd natuurlijk. En dit was afgelopen jaar zijn hoogst

En op een dag waar het ook heel veel in het nieuws gaat over de bokswedstrijd van Rico Verhoeven gisteravond. Een liedje over een bokser ook nog dubbel scoren, vond ik dat. The Hurricane gaat namelijk over bokser The Hurricane. En hij is ook nog jarig. Nou ja, dat was mijn gedachte, maar die doet er uiteindelijk niet toe. Want jij bepaalt welk liedje ik zometeen uit de top 4000 ga draaien. Laat het even weten, welke wil je horen en wat is de goede reden om het juist vandaag te draaien. Mag je laten weten via de Radio 10-app. Wellicht draai ik het zometeen.

0: gemaakt. Die kan nog makkelijk 10 jaar mee.
1: Weet je het zeker?
2: Is jouw keuken ook toe aan vervanging? Speel mee met de Radio 10 Hit Blender. Herken de 4 hits en win een gloednieuwe keuken van keukenconcurrent. Ter waarde van 13.000 euro. De Radio 10 Hit Blender.
3: Hit Blender.
2: Luister vanaf dinsdag naar Radio 10 en doe mee.
3: Meer info radio10.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bytes. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
6: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
10: Aldi. Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladaworstjes. Naturel of pikant? 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
11: Dat wordt genieten.
9: Ja, dus. Aldi.
12: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
13: Hey buurman.
14: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
13: Stef?
14: Ja?
13: Waar bel jij nu mee aan?
14: Je Ring Videodeur.
15: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
16: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
17: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
18: This is Michael. De grootste Michael Jackson tribute show voor Europa.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Robert en Kim. Het is de weekendshow op deze eerste Pinksterdag met zometeen John Legend, Save Room. Eerst Bryan Adams en

0: beste reden.
1: Even kijken wat er is binnengekomen. Eigenlijk zou mijn vader jarig zijn geweest. Hij zou 92 jaar zijn geworden. Zou je The Cats en Lia willen draaien? The Cats was zijn lievelingsband. Mooi, mooi. Paul Schulte die zegt She Works Hard for the Money van Donna Summer. Voor iedereen die aan het werk is op deze bloedhete dag. Ik denk dat Paul zelf ook aan het werk is. Sterkte daar, sterkte daar. En Peter Koster die wil graag een liedje horen dat Zomerzon heet. Geen idee van wie, maar kan je hem draaien? Peter, ik ben even gaan zoeken in de top 4000. Staat die niet. Dat is wel een voorwaarde natuurlijk. En aan de lijn, René, wat is voor jou een goede reden om even een liedje uit de top 4000 te willen horen vandaag?
2: Nou, er zijn zoveel mooie nummers natuurlijk uit de top 4000. Maar er is eentje die eruit springt en zeker heel toepasselijk is voor deze dag. Ik zit hier met mijn meisje op een gegeven moment. We zitten aan een strandje, we hebben het sloepje erop gevaren. En we hebben de barbecue aan. En we kijken zo over het kabbelende water.
1: Weet je? En welk water kijk je over uit?
2: Ja, bij Maasbommel.
1: Maasbommel?
2: Maasbommel.
1: Maasbommel. Nou, nog
2: een Maasbommel. Nee, Maasbommel.
1: Ik versta nog steeds Maasbommel, maar dat maakt verder niet uit. Jij wil daar gewoon een lekker liedje bij horen.
2: Ja, ik zou heel graag, want ik denk dat dat heel toepasselijk is op een gegeven moment op. Wat denk je van Chris Rea met On the Beach.
1: Ja, ik voel hem aankomen. Lekker, ja. Verkocht, René, die is gewoon verkocht. Die ga ik lekker voor je draaien.
2: Hey, gaaf man, dankjewel.
1: Mooie dag, hè?
2: Jij ook.
0: De beste reden.

Cheerleader. Op deze zondagmiddag bij Radio 10. Het is de eerste Pinksterdag. Ik denk de meest stralende eerste Pinksterdag in jaren. Geniet ervan. Er komen ook zo meteen na drieën nog veel meer van dit soort lekkere zomerse liedjes aan. Met Dennis Verheugd. Veel plezier met hem. Ik heb nog Cliff Richard en We Don't Talk Anymore.

0: extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Hey, ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, het is WK.
5: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium-bestelling.
12: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
12: Stef?
13: Ja?
12: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
14: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
15: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
17: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Morgen om 9:30 bij Net5 en op kijk.
18: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
19: Honor the craving.
20: Domino's.
21: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
22: Hallo allemaal, ik ben het. Lieselot van Prijsvrij.
23: Lot, je bent op de radio, hè?
22: Weet ik, heb een belangrijke mededeling.
23: Over de vakantiegeld Supersailweken?
22: Ja, dat wou ik dus zeggen.
23: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
24: Oranje fans

0: Heb jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
2: Op deze lekkere warme zondagmiddag niet alleen zonnige liedjes, ook liefdesliedjes. Ja, en een van die liefdesliedjes komt zo dadelijk van de jazzpolitie. Maar eerst het nieuws.
3: In Turkije probeert de politie het hoofdkantoor van de oppositie te ontruimen. Getuigen zeggen dat agenten het gebouw bestormen en traangas afvuren. Binnen zit oppositieleider Özal. Afgelopen week besliste een rechter dat hij moet aftreden. En dat wordt gezien als een politieke uitspraak waar president Erdogan achter zou zitten. Veel mensen pakken het mooie weer aan om een dagje naar het strand te gaan, maar op sommige plaatsen lukt dat niet meer met de auto. Zo zijn de parkeerplaatsen in Scheveningen en Kijkduin helemaal vol. En daarom doet de gemeente de volgende oproep: kom met de fiets, scooter of het openbaar vervoer naar het strand. De grote brand in België is uit. Wij hadden er ook last van, want de brand woedde op een industrieterrein net over de grens bij Maastricht. Een stukje zonnepaneel zijn terechtgekomen in het zuiden van Limburg. Doe dus voorzichtig als je buiten bent en als je er een ziet, kun je hem gewoon in de prullenbak gooien, zegt de veiligheidsregio. Een beladen tenniswedstrijd op Roland Garros. Een Oekraïense moest tegen een Russische en won, vlak na de grote raketaanval op Kiev. Een raket kwam neer vlakbij het huis van haar ouders. Na afloop zei ze dat het de moeilijkste wedstrijd van haar leven was en ze weigerde om de hand te schudden met haar tegenstander. Het radioteam weer nu van Weer Online. En over het weer kunnen we kort zijn, want het is zonnig, droog en lekker warm op deze eerste Pinksterdag. Het is tussen de 22 en 28 graden. En dat lekkere weer...

0: 27 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk Noord 25.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
0: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je.

0: anders doet.
1: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, 4,99. En alle Heineken
2: Maar nu staat ook je rekening droog?

En die liedjes, ja, die klinken goed, althans. Ja, ik heb er pas één gedraaid, hè, maar volgens mij doet deze van de jazzpolitie het prima op zo'n zomerse dag als vandaag. En misschien op bepaalde plaatsen zelfs een tropische dag. Maar goed, dan moet het wel boven de 30 graden zijn, hè. Ja, daaronder, dus tussen de 25 en 29 graden, dan spreekt men over een zomerse dag. Nou, daar doe ik het vandaag ook voor, hoor. Helemaal prima. Wees welkom in het extra lange Pinksterweekend van 10. Ik hoop dat je lekker aan het genieten bent van het mooie weer.

Ja, lang voordat YouTube bestond, ging Enrique eigenlijk al viraal. Eind jaren 90 ging er een filmpje rond waarin hij ineens behoorlijk vals klonk. Ja, leek een gelekte microfoonopname van een playback optreden te zijn. Ja, je kon bijna niet geloven dat het echt was, joh, maar dat was het wel. Ja, waarschijnlijk een slechte dag of zo. Later liet Enrique zien dat hij live wel beter kon zingen, hoor. Maar iedere keer als ik een Rhythm Divine hoor, dan moet ik dus daaraan denken. Want dat vals zingen, dat gebeurde tijdens het liedje dat je net hoorde. Maar goed, op de plaat klinkt iedereen goed, hè. Ja, kan allemaal lekker bijgeschaafd worden, dus wat dat betreft. Ondertussen voer ik een tempo wat op. Dat hoef jij niet te doen, dat scheelt weer, hè. Gewoon

0: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van ethos.
1: Zo, waar is het warm?
2: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Beleggen lijkt je best wel episch. Maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
0: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
4: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag. Vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
10: Honor the craving.
11: Domino's.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
13: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
14: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
16: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
17: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
18: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
17: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
19: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
20: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen af vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
21: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
23: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
25: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
0: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: president ter wereld. Mr. President, Coco Jumbo.
1: Radio 10, Hit Flashback.
0: Ja, met de hits uit week 21 van 1987. Met onder andere Cela van Lionel Richie. Ja, dat Cela, dat betekent eigenlijk helemaal niets. Lionel verzon die woorden gewoon omdat ze lekker bij elkaar klinken. Hij wilde een liedje maken dat het overal ter wereld meteen mee te zingen valt. Dus ja, een beetje alsof je gewoon weer kind bent. Dat klinkt ook een beetje kinderlijk, hè, Cela. Een andere populaire single was die van Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. Ja, het klinkt als een pure feestplaat, maar eigenlijk gaat die over eenzaamheid. Het idee is niet, nou, lekker dansen, maar juist iemand vinden die van je houdt en daar dan mee dansen. En de laatste track die je gaat horen is La Isla Bonita van Madonna. Het was eigenlijk helemaal niet bedoeld voor Madonna. Het nummer lag eerst bij Michael Jackson, maar die zag er helemaal niks in. Nou, Madonna wel, ja. En zij maakte er die Latijnse zonnige hit van die we inmiddels allemaal kennen. Dit zijn ze drie van de populairste singles van exact 39 jaar geleden.
1: Radio 10.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.

0: tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
2: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
3: Allsafe. Geeft ruimte.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt... voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo. En score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
11: Jouw Sweet 16 Party kan vandaag wel eens een tuinfeestje worden. Ja. Misschien word jij wel letterlijk in het zonnetje gezet. Nu eerst het nieuws van 4 uur.
12: In Turkije is het hoofdkantoor van de oppositie bestormd door de politie. Oppositieleider Özel en partijleden verzetten zich hevig. Maar uiteindelijk is Özel toch naar buiten gekomen. Afgelopen week kreeg hij van de rechter te horen dat hij moet opstappen. Hij weigert en noemt het een staatsgreep. Een spoor van vernieling op een begraafplaats in Zwolle. Daar zijn meerdere graven omvergereden door een bestelbusje. En niemand weet wie dat heeft gedaan. De politie hoopt de daders te vinden op camerabeelden van buurtbewoners. De vernielingen zijn hard aangekomen bij families die daar iemand hebben liggen. In Pakistan is een aanslag gepleegd op een trein met militairen en hun familie. Ze waren op weg voor een vakantie. Een auto ramde de trein en ontplofte. Er vielen zeker 24 doden en veel gewonden. De aanslag is opgeëist door een terreurgroep die al vaker treinen heeft aangevallen. En Ajax heeft het mislukte seizoen toch nog een beetje gered. Het speelde tegen FC Utrecht voor een plek in de Conference League. En heeft die laatste strohalm ook gepakt. Daar waren wel penalties voor nodig, want na de verlenging stond het nog altijd gelijk. Na de wedstrijd gingen de supporters met elkaar op de vuist. De ME greep in. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het is zonnig, droog en lekker warm op deze Pinksterdag. Het is tussen de 22 en 28 graden. En dat lekkere weer is ook de komende 2 dagen niet weg te slaan.
11: Dat is goed nieuws, Mark Bercht. Dankjewel. Flitsmeister meldt 3 vertragingen. Dit zijn ze, de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. Een kwartiertje. 23 minuten op de A16. Rotterdam-Breda voor Ridderkerk-Noord. En tenslotte de A27 wordt ook genoemd Gorkum-Breda voor Hooipolder. Door een auto met pech. 7 minuten daar.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Gedoe met je dekbedovertrek?
14: Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
20: Vanaf dinsdag, de Radio 10 Hit Blender. Hit Blender, met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio

0: Ze zijn in Nederland. De Jacksons. Ja, althans twee van de originele leden. Ja, Jackie en Marlon Jackson. Die zijn er, samen met andere muzikanten. Zijn ze vanavond te zien in De Doelen in Rotterdam. Morgenavond in Groningen en woensdagavond in Eindhoven. En daar zullen ze dan alle grote hits gaan zingen. Dus verwacht ook het liedje dat je net hoorde, hè. Van de plaat blijft dit. Eind jaren 70 stond het hoog genoteerd in de top 40. Shake Your Body Down to the Ground.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Ja, en laten we eens teruggaan naar, nou ja, jouw 16e jaar. Misschien was dat wel eind jaren 70. Wat een heerlijke leeftijd was dat, hè, 16 jaar. Och, je hoefde je nergens zorgen over te maken, behalve je examens. Voor de rest werd alles geregeld. Je kreeg zakgeld, je had genoeg vrienden en vriendinnen om je heen. Je dook misschien wel de kroeg in op je 16e. Zo kan ik dan wel even doorgaan. Een onbezonnen jeugd. Nou, als jij nou wil weten welke hits er populair waren op de dag dat jij 16 werd, geef dan nu je geboortedatum door. Dat doe je met de gratis Radio 10-app. En als ik je dan zo dadelijk in de uitzending haal, dan laat ik sowieso een klein stukje van je...

0: Zo, gemaakt. Die kan nog makkelijk 10 jaar mee.
1: Weet je het zeker?
2: Is jouw keuken ook toe aan vervanging? Speel mee met de Radio 10 Hit Blender. Herken de 4 hits en win een gloednieuwe keuken van keukenconcurrent. Ter waarde van 13.000 euro. De Radio 10 Hit Blender.
3: Hit Blender.
2: Luister vanaf dinsdag naar Radio 10 en doe mee.
3: Meer info radio10.nl.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het.

0: snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op Veenstra.com.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil snel.
3: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.

0: hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperado's en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
7: Honor the craving. Domino's.
8: Oranje fans.

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
8: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
11: Zoveel money!
10: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Ik wil als dino!
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Verheugd. Muziek van Natasha Benfield is onderweg. Ook gaat er een gezellig Sweet 16 feest.

0: Unwritten.
1: Radio 10. Sweet 16.
0: Ga ik spelen met, het lijkt een beetje op mijn naam, Dennis. Nee, het is Denise. Denise, goedemiddag. Wat is jouw geboortedatum? Wil je het delen?
2: Ja, 9 december 1979.
0: 9 december 1979, dan is dit jouw geboorteplaats. Ja, Crazy Little Thing Called Denise, destijds natuurlijk. Hè? Of Denise, ja. Crazy Little Thing Called Love van Queen.
2: Aha.
0: Het stond op nummer 1 op 9 december 1979. Ben jij een beetje opgegroeid met leuke muziek? Of draaide je ouders echt platen die je vreselijk vond?
2: Nee, ik heb echt de jaren 70, 80, 90 muziek. Daar heb ik echt mee opgegroeid.
0: Nou, op 9 december 1995 vierde jij je 16e verjaardag. In welke muzikale flow zat je toen?
2: Zo, ja, goede vraag, man. Ja, ik denk van alles een beetje eigenlijk. Ik hou van alle soorten muziek ook, dus daarom.
0: Ja, dus je bent ook al een beetje nieuwsgierig naar wat jouw Sweet 16 soundtrack dan gaat worden.
2: Ja, goede vraag, hè?
0: Ja. Nou, het is eigenlijk heel simpel, hoor. Ik heb hier twee hits klaarstaan. En jij kiest welke er helemaal gedraaid gaat worden. Vind je dit leuk? Lekker zonnig liedje van Army of Lovers, Give My Life. Hoe ga je voor? Coolio en The Gangsta's Paradise. Welk liedje slingert je weer helemaal terug naar je tienertijd?
2: Ja, Coolio natuurlijk, die man. Die is een mooi nummer. Ja, Coolio, Gangsta's Paradise.
0: Het is een beetje een verlaat verjaardagscadeautje, maar het komt uit een goed Radio 10 hart met terugwerkende kracht. Is Coolio jouw Sweet 16 soundtrack geworden. Bedankt voor het meespelen en nog een fijne eerste Pinksterdag, hè?
2: Ja, dat komt helemaal goed, man. Dank je wel.

0: Pinksterdag. Ja, naast wat leuk gezelschap om je heen en wellicht een drankje in je hand of iets van de barbecue, heerlijk hoor. Heb je misschien ook wel zin in wat conga's?
1: Ja!
0: Ja, dat dacht ik al, kan ik voor je regelen.

0: your body, baby, do that conga. Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
0: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
3: Aldi, terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterrenslot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Dena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: Quickfit en weer verder.
7: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
12: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
12: Stef?
13: Ja?
12: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Ring videodeur.
14: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1+1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, €2,99. We doen met je mee.
18: Plus, minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Wordt het een dopper of toch de paraplu? Ja, als je zo meteen meespeelt met Stak in de Middel, maak je in ieder geval kans op een leuke prijs. Eerst het nieuws van 5:00.
5: In Turkije is oppositieleider Özal met geweld uit zijn hoofdkwartier gehaald. Hij had zich daar verstopt na een bevel om af te treden en hij noemt dat een soort staatsgreep. De politie bestormde het gebouw, partijleden verzetten zich, maar uiteindelijk kwam Özal toch naar buiten en leidde een protestmars naar het parlement. In Amersfoort is een vrouw aangerand. Het gebeurde vannacht toen ze naar huis fietste, schrijft RTV Utrecht. Ze werd achtervolgd door een man die eerst haar keel dichtkneep en daarna aanrandde. Hij sloeg op de vlucht toen twee fietsers voorbij kwamen. De politie heeft nog niet met ze gesproken, maar wil dat wel. In het stadion van FC Volendam is een vechtpartij geweest. Supporters van Ajax en FC Utrecht gingen na afloop van de wedstrijd met elkaar op de vuist. De ME haalde ze uit elkaar. De wedstrijd werd gewonnen door Ajax, dat daarmee Europa ingaat. En daarmee is het mislukte seizoen toch nog een beetje gered. En het winnende liedje van Bulgarije op het Songfestival bestormt de hitlijsten. Bangaranga van Dara staat al in 4 landen op nummer 1. In Duitsland bijvoorbeeld en ook in Zweden. Nederland lijkt iets minder gecharmeerd van Bangaranga. Het staat hier op nummer 54. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het is tussen de 22 en 28 graden en er is overal zon. De komende dagen is het ook prachtig lenteweer. Woensdag zitten we even in een dip, maar dat is maar één dag.
4: Mark Berg, dankjewel. Flitsmeister komt met 2 vertragingen. Dit zijn ze de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 12 minuten. En de langste te vinden op de A16 Rotterdam-Breda voor Feyenoord 27 minuten daar.
6: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
7: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
8: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Vanaf dinsdag, de Radio 10 Hit Blender. Hit Blender, met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio 10,
2: Dennis Verheugd.

/doneer. Zo kan je onder andere bieden op een uniek toppersjasje van Gordon. Of de gesigneerde drumstokken en drumvel van Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring. Ja, of als je een platenspeler in je woonkamer hebt staan, dan kan je bieden op 3 unieke yearbook-albums. Ja, de beste hits uit de beginjaren van Radio 10. En dan heb ik het over 1988, 89 en 90. 3 gesigneerde albums op gekleurd vinyl en die bied ik aan. Ja, ik denk dat weinig mensen weten dat ik ook nog een online platenzaak beheer. Dus nou, check dit te gekke vinylpakket. De veilingen staan volledig in het teken van Alpe d'Huez. Het jaarlijkse evenement waarbij op 4 juni duizenden deelnemers de legendarische Alpe d'Huez gaan beklimmen om geld op te halen voor kankeronderzoek. De volledige Radio 10 opbrengst gaat naar het team van Paul. En dat team dat heet Alpe d'Huez. Precies een jaar geleden verloor Paul zijn vrouw Yvette aan de gevolgen van die vreselijke ziekte. En samen met zijn kinderen en een groot team van familie en vrienden gaat hij de uitdaging aan om de berg lopend te beklimmen. Nou, wil je hier dus aan bijdragen? Ga naar radio10.nl/doneer. Doe een donatie inderdaad of bied op een mooi veiling-item en steun daarmee Alpe d'Huez.

inmiddels dag 143 van het jaar 2026. Het is zondag 24 mei, eerste Pinksterdag. De dag dat je nog steeds kan bieden op hele leuke veiling-items via

gezellig mee te spelen met dit leuke spel. Je maakt namelijk kans op die unieke groene dopper drinkfles of een paraplu. En wat maken deze prijzen nou zo speciaal?

telefoon erbij. Open de gratis Radio 10-app en stuur je antwoord door naar de studio. Titel of artiest, wil ik van je weten. Een hit uit 1974. Waar ga jij mee komen? Ik ben reuze benieuwd. Ja, want is je antwoord goed, dan maak je dus kans op een leuke Radio 10-prijs. Is dit Ellie Goulding?

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Keukenkopers, opgelet. Het is de laatste dag.
2: Big deals bij Keukenconcurrent.
1: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladaworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.

0: Score nu alle deals bij Bol.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten. Alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, €2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Waar heb je last van?
6: Koorts. Oranje koorts.
8: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479. Mediamarkt.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
10: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
11: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
11: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
15: Verheugd. Ja, met over een paar minuten de oplossing van Stuck in the Middle. Je gaat ook een hele mooie Dennis Classic horen. Maar eerst...

0: uit Bloemendaal hangen. Marianne, ja, geniet je een beetje van dit extra lange Pinksterweekend?
1: Ja, we zitten heerlijk in de tuin nu. Dus lekker aan het genieten met een limoncellootje. Dus wat willen we nog meer?
0: Ja, nou, wrijf het er lekker in, joh. Kan jou het schelen?
1: Ja, joh. Ja. Ja, en net terug van een weekje vakantie. Ook nog in Griekenland. Dus nee, prima.
0: Je komt helemaal niks tekort.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet.
0: Ja, en staat de barbecue al te loeien? Of?
1: Nee, we gaan vanavond een pokebolletje eten.
0: Oh, ook lekker. Gezond?
1: Ja, ja, heerlijk. Zeker. Ja, zeker.
0: Wat gooi je er allemaal in dan?
1: We maken één gedeelte met kip. Lekker kip erin. En we maken een gedeelte met zalm en met vis. Dus edamameboontjes, zeewiersalade, nou, van alles. Lekker gewoon.
0: Nou, het kwijl komt uit mijn mond. Ik start even de volgende opgave. Girl, your love for me is girl, your love for me is girl, your love for me is... Oh, Marianne, wat ga jij lekker eten?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Heerlijk. Nou, geniet ervan.
1: Dankjewel.
0: Wat hoorde jij eigenlijk zojuist?
1: Ja, Barry White, hè?
0: Ja, weet je ook nog welk liedje?
1: Was het You're My Love, My Everything? Of Your Love, dat nummer? Of...
0: Ja, nee, ja, nee, dat was hem niet.
1: Oké.
0: Nee, al die liedjes van Barry White, ja, die lijken natuurlijk een beetje op elkaar. En zeker als je nou ook een heel kort fragment hoort. In dit geval dus het meer, hè? Nee, het was Can't Get Enough of Your Love.
1: Oké.
0: Maar goed, maakt niet uit, want ik vroeg titel of artiest. Nou, jij noemde Barry White, dan zeg ik gefeliciteerd.
1: Dankjewel, helemaal goed.
0: Wat gaat het worden, de groene dopper drinkfles of de paraplu met Radio 10 logo?
1: Doe maar de dopper.
0: Gaat die verstuurd worden?
1: Superfijn, hartstikke goed.
0: En maak er nog een gezellige avond vandaag.
1: Ja, voor jou ook, dankjewel.
2: 10. I've heard people say that too much of anything is not

0: waren de Haagse helden van de Golden Earring. 1982, gedraaid hier op 10, Twilight Zone.
1: Dennis Classic.
0: Ja, en de Dennis Classic van vandaag komt ook uit Den Haag. Het is Anouk. Dit keer een van haar meest persoonlijke nummers die ze ooit heeft uitgebracht. Ze schreef het in een tijd waarin ze zich erg onzeker en verloren voelde. Zowel privé als in haar carrière. Ja, zat ze eigenlijk niet zo lekker in haar vel. En ze heeft ooit zelf verteld dat dit liedje voortkwam uit het gevoel dat je de grip kwijtraakt en niet goed weet waar je heen moet. Nou, veel mensen herkennen zich hierin, omdat iedereen zich wel eens lost voelt. Uit 2005 alweer is dit Anouk. En zometeen veel plezier naar zessen met Jules van Est.

0: Zo, gemaakt. Die kan nog makkelijk 10 jaar mee.
1: Weet je het zeker?
2: Is jouw keuken ook toe aan vervanging? Speel mee met de Radio 10 Hit Blender. Herken de 4 hits en win een gloednieuwe keuken van keukenconcurrent. Ter waarde van 13.000 euro. De Radio 10 Hit Blender.
3: Hit Blender.
2: Luister vanaf dinsdag naar Radio 10 en doe mee.
3: Meer info radio10.nl. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
0: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
4: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
0: Vertrouwd sinds 1999.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
4: Een heel boek? En de kinderen dan?
5: Die zijn veel te druk met spelen.
4: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
3: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
4: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
3: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
4: Proost.
3: Op sunweb.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker, met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer, voor maar 1 euro, bij Burger King.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Hikes. Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
8: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Hoe groot is de wijnkelder, denk je van Lady Gaga? Dat hoor je zo meteen. Heel groot in ieder geval. En nu het Radio 10 nieuws van 6 uur.
12: Twee sluizen bij IJmuiden zijn voorlopig buiten gebruik door een storing. Het verkeer kan er niet overheen en schepen moeten door andere sluizen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang het allemaal gaat duren en komt na het Pinksterweekend met meer informatie. Inwoners van Madrid zijn het helemaal zat. Ze zeggen dat ze de huur niet meer kunnen betalen en zijn daarom massaal de straat op gegaan. De organisatie van het protest heeft het over zeker 100.000 mensen. Madrilenen betalen de hoofdprijs voor de huur soms wel driekwart van wat ze verdienen. President Trump wil geen haast maken met het akkoord met Iran. Gisteren zei hij dat het zo goed als rond is, maar hij wil alles goed aanpakken en geen fouten maken, zegt hij nu. De zeeblokkade blijft daarom voorlopig nog van kracht tot alles is beklonken en getekend. En het is afgelopen voor trainer Ron Jans, want die zat vandaag voor de laatste keer op de bank bij een profclub. Hij speelde met FC Utrecht tegen Ajax en verlaat het voetbal met lege handen. Ajax won en dat betekent dat Utrecht niet Europa ingaat. Jans is toch dankbaar. Het was een voorrecht om deze job zo lang te mogen doen, zei hij. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het blijft nog lang warm vanavond met temperaturen van boven de 20 graden op veel plaatsen. Morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen 25 tot 28 graden. En de zon schijnt uitbundig.
13: En dan Radio 10 Verkeer door Flitsmeister met vertragingen op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en de Nederlandse grens, 16 minuten. De A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Ridderkerk-Noord, 19 minuten. En de A20 een vertraging Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan den IJssel, 17 minuten.
14: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
15: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: We denken na over een koophuis.
17: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
16: Bart, met die loopgroep?
17: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
18: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
19: Vanaf dinsdag... Radio 10 Hitblender. Hitblender. Met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio 10.

Even je gevoelige snaar kietelen met Lady Gaga en Always Remember Us This Way. Ja, en mocht je ooit de kans krijgen om de planten water te geven bij Lady Gaga thuis, als zij op vakantie is of op tour is, of nog beter zelfs, je mag op haar huis passen, dan is dat niet heel vervelend. Want dan kom je namelijk in een villa terecht aan het strand in Malibu, Amerika, met uitzicht op zee en onder andere een privé bowlingbaan, een bioscoop, een zoutwaterzwembad en als klap op de vuurpijl in de villa van Lady Gaga een wijnkelder met 800 flessen wijn. Dat je echt denkt van wauw, dit is een droombaan om op het huis van Lady Gaga te mogen passen. Maar dat er dan een briefje ligt op de keukentafel waarop zij geschreven heeft of je ook even elke dag met een plumeau die 800 flessen wijn wil afstoffen. Dat heb jij dan weer. Ah joh, kan jou schelen. Dan zet je gewoon de Macarena op en dan ga je dansend die wijnkelder door met je plumeau. Dan is het prima te doen. Los Del Rio dus bij Radio 10. Even kijken of je het dansje van de Macarena nog kent.

Als je voor jezelf een Elton John top 10 zou moeten maken, hoe hoog staat dit liedje dan van Elton? Wel op de eerste plaats, toch? Ja. Your Song bij Radio 10 op weer een heerlijke zonnige lentedag vandaag. Die lijkt op een zomerdag. 24 tot 28 graden. Dus je hebt vandaag misschien wel lekker rondgedobberd op een bootje op het water. Of je hebt lekker aan de rand van het zwembad gezeten. Een beetje met je voeten zo erin poedelen. Of op een handdoekje op het strand gezeten. Of misschien wel in de rij gestaan bij de ijssalon. Lange rij waarschijnlijk. Dan kun je nu na al die zomerse taferelen lekker relaxed en ontspannen je lange, zwoele zondagavond ingaan met de grootste hits aller tijden bij

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, Almof voor Almof.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
9: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperados en Corona 0.0. Nu 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar

0: sportspecialist.
1: Ik wil als Dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
6: Zometeen hoor je alle details voor een financiële meevaller van €13.000. Ook de Bee Gees

is Radio 10 en Bluff hoor je dichterbij dan ooit. Kijk, het is natuurlijk hartstikke leuk dat je bij Radio 10 af en toe een paraplu kunt winnen of een Radio 10 dopper drinkfles met de radiospelletjes. Maar niets gaat boven een splinternieuwe keuken ter waarde van 13.000 euro. Daar maak je namelijk vanaf aanstaande dinsdag kans op door mee te spelen met de Hit Blender van Radio 10. 4 hits die dan in een zogenaamde blender gaan. En het is dan de bedoeling dat jij al die 4 liedjes gaat raden. Elk uur wordt het gespeeld, van dinsdag tot en met vrijdag. Misschien wel met jou. En voor je het weet sta jij binnenkort te bakken, te braden, te stomen en te frituren in je prachtige, gloedje nieuwe keuken. En dat scheelt dan toch wel weer 13.000 euro op je bankrekening. Dat moet een lekker gevoel zijn. Allemaal hier dus bij jouw keukenspecialist...

met Sixpence, None the Richer en Kiss Me. Ja, ik had het net over die keuken waar je kans op maakt. Vanaf aanstaande dinsdag bij Radio 10. Kans op een keuken te waarde van 13.000 euro... door mee te spelen met de hit blender van Radio 10. Dat is natuurlijk allemaal hartstikke leuk. Maar een keuken kun je niet meenemen naar de sportschool. Of niet meenemen naar je werk. En dat kan met de Radio 10 Dopper drinkfles wel. Dus tel uit je winst, daar maak je nu namelijk kans op. Die Radio 10 Dopper drinkfles. Met het spel van welk lied is de beat. Dus je hoort een bekende Radio 10 hit. Alles is eruit gehaald. Geen andere muziekinstrumenten, ook geen zang. Alleen de beat die je hoort. En aan de hand daarvan moet jij dan zien te raden welke hit dat is. Let goed op, dit is je opgave. Nou, die is niet zo heel moeilijk. Ik dacht van, nou ja, het is zo heet. Ik ga je niet te hard aan het werk zetten. Het moet een beetje een inkoppertje worden. Ik ben benieuwd of jij hem weet. Komt deze beat A uit een liedje van Milli Vanilli... B uit een liedje van The Benga Boys... of C uit een liedje van U2? Snel de Radio 10 even, app er even bij pakken en je oplossing sturen. De titel van de band of de naam... de titel van de band of de titel van het liedje. En daarmee maak je dus kans op die waanzinnige Radio 10 Dopper drinkfles. Succes!

0: Het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: This is Michael, de grootste

0: thisismichael.nl.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak, waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
12: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
14: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl. Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
16: Dat wordt genieten.
15: Ja, dus. Aldi.
17: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
18: Oh, wat betekent dat voor mij?
17: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
18: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
17: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
18: En moet ik verder nog ergens op letten?
17: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
19: Je bent bij de superzonnige zondagavond van Radio 10... zometeen met Prince en Mr. Big. En nu het Radio 10-nieuws van 7 uur.
20: In Limburg is uren gezocht naar een man die aan het zwemmen was in een meertje bij Venlo en in de problemen kwam. Hij was met een vriend en ging op een gegeven moment kopje onder en kwam niet meer boven. Toen hij werd gevonden bleek dat hij al verdronken was. Het is een man van 20 uit Duitsland. Het Rode Kruis deelt maaltijden uit bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel aan mensen die zitten te wachten op een plekje. Het is daar nog steeds overvol. Gisteren werden uiteindelijk een paar bussen vol asielzoekers naar een noodopvang in Groningen gebracht. En waarschijnlijk gebeurt dat vanavond weer. Enschede was in rep en roer na een melding over een man met een vuurwapen. De politie rukte massaal uit met agenten in kogelwerende vesten en die vonden hem ook. Hij werd opgepakt en meegenomen naar het bureau. Veel mensen zagen dat gebeuren, want het was druk op straat, maar het was loos alarm. Het wapen was nep. In Spanje is een protest gehouden tegen de politie in Bilbao. Die greep gisteren hard in toen er 6 actievoerders van de Gaza-vloot terugkwamen uit Israël. Omstanders mochten niet bij ze in de buurt komen en werden geslagen en tegen de grond geduwd. De betogers van vandaag vinden het schandalig. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het blijft nog lang warm vanavond met temperaturen van boven de 20 graden op veel plaatsen. En morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen, 25 tot 28 graden en veel zon.
19: En dan radioteam verkeer door Flitsmeister met vertragingen op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 20 minuten, de A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Ridderkerk-Noord, 16 minuten. En de A76 een vertraging Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland van 10 minuten.
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
16: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
21: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
22: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Vanaf dinsdag, de Radio 10 Hit Blender. Hit Blender, met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio 10.

0: zeker?
1: Ja.
0: Ja, of mijn billen zijn verschillend. Maar nou, daar heb ik nooit iets over gehoord. Dus ik denk toch dat het aan mijn zadel ligt.
1: Je hebt gewoon een verrot zadel op je fiets. Ja. Ja, want je hebt vanmorgen gefietst, hè?
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Waar ging jouw fiets toch naartoe?
0: Monnikendam zijn we gegaan.
1: En toen heb je daar even een kleine pitstop gemaakt om een beetje wat te eten, denk ik.
0: Ja, lekker. Hebben we geluncht. Ja. Bij de haven. Ja, we zijn helemaal top.
1: Nou, nog wel even een nieuw zadel erop. En dan kun je binnenkort weer lekker gaan fietsen. Heb je geen last van je rechter- of linkerbilhelft?
0: Ja,
1: van dit spel krijg je in ieder geval geen zadelpijn. Van welke lied is deze beat, Marjon? Komt deze beat uit een liedje van A, Milli Vanilli, B, de Benga Boys of C, U2?
0: Ja, B natuurlijk, de Benga Boys.
1: Dat kon niet missen.
0: Nee.
1: En hoe heet dat liedje ook alweer dan?
0: Wow, we're going to Ibiza. Wow, party, party, party.
1: Nou, als Kim van de Benga Boys een keertje ziek is, dan kun jij mooi invallen.
0: Nou, dat vind ik hartstikke leuk dat je dit zegt.
1: Je bent bij deze aangenomen bij de Benga Boys, denk ik.
0: Dankjewel.
1: Hey, jij krijgt als beloning, Marjon, de Radio 10 Dopper drinkfles.
0: Nou, hartstikke lekker. Die gaat mee op de fiets. Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system. 'Cause we're going.

0: nog even lekker de laatste zonnestralen van deze zondag tot je. En bij radioteam Mr. Big hoor je en Wild World. Goedenavond, Marjon.
1: Hi, Jules. Hoi.
0: Ja, dan moet ik het toch even vragen aan je. Hoeveel zadelpijn heb jij?
1: Nou, ik zal je zeggen, ik had het aan één kant van mijn bil. Dus ik denk dat ik of verkeerd op mijn zadel heb gezeten.

dat ze het al zo lang volhouden om muziek te maken en te toeren, de Doobie Brothers. Al 56 jaar bezig en in die 56 jaar hebben ze tot nu toe maar liefst 3.376 concerten gegeven. Dus dan mag je wel aannemen dat ze het aardig onder de knie hebben, dat toeren. En de koek is nog steeds niet op, want er komen dit jaar nog eens 40 concerten bij. You're the long train running bij Radio 10. En nu voor je, Donna Lewis.

0: keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.

0: scoor nu alle deals bij Bol.
1: Is dit allemaal van jou?
2: Alleen de belangrijke dingen.
3: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
11: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
12: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
13: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Morgen om 9:30 bij Net5 en op kijk.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
16: Boost yourself.
17: Hey, ik kan niet werken vandaag.
18: Hoezo?
17: Sorry, het is WK.
19: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1,128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
20: Geniet van je heerlijke zondagavond. Zometeen bij Radio 10 Amy Winehouse. En nu Daryl Hall en John Oates. She's a

Dan komt het nieuwe album uit van de Rolling Stones. En daarop staat ook een cover van Amy Winehouse. De Stones die hebben namelijk hun eigen versie opgenomen van You Know I'm No Good van Amy Winehouse. Ja, dan ben je echt een hele grote, hè? Als zelfs de Rolling Stones een nummer van je coveren. Het is jammer dat alleen Amy Winehouse dat zelf niet meer in levende lijven heeft mogen meemaken. Want dat zou ze echt fantastisch hebben gevonden. You're the Back to Black in het weekend van Radio 10, Pinkster Weekend. Met zometeen een 90s hit die echt bol staat van de erotiek. En nu iets minder erotiek, maar niet minder lekker. De Steve Miller Band en The Joker bij 10.

En die 90s zomerhit die heel onschuldig klinkt, maar ondertussen bol staat van de erotiek. Push it some more. Dat heeft geen uitleg nodig, volgens mij. Inner Circle en Sweat bij Radio 10. En hou dat zomerse gevoel even vast. En kies ook vooral voor een lekkere zomerse 80s hit. Voor 80s at 8 zometeen. Een uur lang de allerbeste 80s hits. Ik kijk uit naar jouw appje met jouw audiobericht, waarin je vol passie vertelt welke 80s hit je wil horen zometeen.

0: vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: This is Michael, de grootste Michael.

0: gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks zomaar.
3: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
4: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Mantel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
8: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
9: craving. Domino's. Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel David Amon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
13: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus. Aldi.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Wacht vooral niet te lang. Doe het nu. App jouw favoriete 80's hit voor 80's at 8 zometeen. Nu het Radio 10 Nieuws van 8 uur.
6: Ook vanavond zullen er weer asielzoekers uit Ter Apel naar de noodopvang in Groningen moeten verkassen, denkt het Rode Kruis. Er is te weinig plek en mensen zitten in Ter Apel alweer te wachten om naar binnen te kunnen. Het Rode Kruis deelt maaltijden uit. Gisteren gingen er ook bussen vol asielzoekers naar Groningen toe. In Amsterdam is een jongen van 13 om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij liep gisteravond op straat en werd aangereden door een zware scooter. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. De bestuurder van de scooter raakte gewond en de politie zoekt nu uit of hij een fout heeft gemaakt. Een man van bijna 20 uit Duitsland is verdronken in een meertje bij Venlo. Hij was gaan zwemmen met een vriend en kwam niet meer boven. De vriend sloeg alarm en er werd een zoekactie gehouden met duikers en drones tot zijn lichaam werd gevonden. En de Engelse voetbalclub Liverpool speelt ook komend seizoen in de Champions League en dat zal trainer Arne Slot goed doen, zeker omdat het er nog om hing. Maar door een 1-1 gelijkspel tegen Brentford en het resultaat van een concurrent is het ticket nu binnen. Liverpool werd vorig jaar kampioen, maar dit jaar vijfde. Het radioteam weer nu van Weer Online. U kunt de hele avond nog buiten zitten, want het blijft nog lang warm. Morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen. 25 tot 28 graden en veel zon.
5: En dan radioteam verkeer door Flitsmeister met vertragingen op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 17 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Feyenoord, 12 minuten.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
10: Honda, the power of dreams.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Vanaf dinsdag, de Radio 10 Hit Blender. Hit Blender, met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Jules van Hest.
5: Goedenavond. En wat een verwennerij, hè? De zoveelste avond op rij dat je nog lekker lang buiten kunt zitten. Een zwoele, tropische zondagavond. Op dit moment zelfs een temperatuur nog steeds van 25 graden.
15: Wauw.
5: Dus de kans is groot dat je nu lekker luchtig gekleed in je tuin zit, in je zwembroek of badpak of bikini of je foute Hawaii blouse, dat kan natuurlijk ook. En wat past er bij deze zwoele zondagavond qua ethische hit? Geef dat even door via de Radio 10 app. Welke wil je horen? Spreek hem even in via een audiobericht met de Radio 10 app. Dus echt een joekel van een 80's hit die iedereen herkent en ook echt heel Nederland kan meezingen. Een beetje dat idee. Een bericht van Corrie Kuipers. Wij genieten van ons weekend aan de Belgische kust in Oostende. Drinken nog

0: Vanavond weer jouw beste vriend in de ethisch het eet. Jouw doorgeven luik als het ware voor jouw ultieme ethisch hit. Welke wil je horen op deze warme, beetje benauwde zondagavond? Lekker laat naar bed en morgen lekker lang uitslapen, want dan is het de tweede Pinksterdag en ben je waarschijnlijk ook lekker vrij. Dus pak hem even erbij in de Radio 10-app en stuur jouw bericht, net als Rick heeft gedaan.
1: Hoi met Rick.
0: Hoi.
1: Graag hoor ik het Crockett's team uit Miami Vice. Dat past goed bij dit zomerse weer. Groetjes.

Trouwens, David Coverdale die is in de tussentijd niet naar de kapper geweest. Ja, of alleen om een beetje de puntjes bij te knippen. Want hij heeft nog steeds van het lange haar, van het lange rockhaar, weet je wel. Al is het rocken wel wat minder geworden. Hij is namelijk vorig jaar David Coverdale met pensioen gegaan. Je hoorde Is This Love in 80s at 8 bij Radio 10. Dankjewel daarvoor, David.

0: En je weet wat je moet doen, hè? Als je nou echt een hele goede ethisch hit in je hoofd hebt. Haal hem er niet alleen voor jezelf, maar stuur hem deze kant op. Kan heel Nederland en de rest van Europa, waar je ook Radio 10 zit te luisteren, daarvan meegenieten. Jouw ethisch hit via de Radio 10-app. Goedenavond, Ilona.
1: Hi, Jules.
0: Bestond jouw dag vandaag ook uit zon, zee en strand?
1: Heel veel zon, echt heel erg warm. En we zijn, nee, geen strand helaas. We zijn bezig met de stal aan het afbreken.
0: Van de paarden?
1: Ja, we hadden een paardenstal en die zijn we aan het afbreken, want ik heb geen paarden, maar wel een stal.
0: En waar staat dat paard nu in de gang?
1: Nee, ik heb geen paard. Dus ja, dat zou zomaar kunnen, hè, paard in de gang. Nee, okay. Ik heb schaapjes, dus die hebben een eigen hokje, dus...
0: En waarom schapen in plaats van paarden?
1: Schapen zijn zo gezellig.
0: Ja, die zijn leuk, hè?
1: Die zijn zo leuk.
0: En merk je ook aan ze dat ze Radio 10 leuk vinden, jouw schapen?
1: Ja, vinden dat altijd leuk. Ze zitten altijd heerlijk mee te luisteren als wij hier op het terras zitten. En ze staan hier vlakbij, dus...
0: Lekker mee te blaten.
1: Mee te blaten, ja. Blaren, wat dan ook, ja.
0: Hé, hey, en Ilona, welke hit uit de 80's wil je horen?
1: Ja, Ottawa, hè? En Hands Up.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
2: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo!
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant!
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP!
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
14: Aldi.
15: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
16: Yes, hij doet het.
17: Ja hoor, dat kan zeker.
18: Oh
15: ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
19: Dat wordt genieten.
13: Ja, dus. Aldi.
20: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
21: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
22: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
23: Keukenkopers, opgelet! Het is de laatste dag.
24: Big deals bij Keukenconcurrent.
23: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
25: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
26: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
27: Ik wil als dino.
28: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich.
0: Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: This is Michael, de grootste Michael.

0: Het Eet bij Radio 10 op deze heerlijke zomerse dag. 28 graden in Nederland. En het kan goed zijn dat je het zelf nu ontzettend heet hebt. Dat je even wil afkoelen, dan zou je even onder een ijskoude douche kunnen stappen. Of je gaat gewoon languit in de keuken op de grond liggen, op de koude keukentegels. Dat werkt ook vaak, hè? Niemand die het ziet, dus ga lekker je gang. En ondertussen even nadenken welke hit uit de Eet je graag zou willen horen. Spreek hem snel even in via de Radio 10-app. En dat heeft Roger Kaal ook gedaan.
1: Hoi Jules, graag een leuk plaatje van Blue Monday van New Order. We zitten heerlijk op de camping in Palemons. Genieten van de lekkere temperatuurtjes, 30 graden aan een paar dagen. En morgen weer lekker in de zeeën. En deze plaat is een tijdje niet meer gehoord op de radio. Dus zou ik graag nog eens willen horen. Maar ik denk dat morgen iedereen genoeg biertjes ook in Blue Monday heeft. Succes met je programma, dankjewel.

Ethisch at 8 bij Radio 10. Dankjewel daarvoor, Patricia Hofman. Liet zij weten via de Radio 10-app. Het wordt echt een hele mooie week, hè, komende week. Kans op een splinternieuwe keuken bij Radio 10 bij het spel The Hit Blender. Een keuken te waarde van 13.000 euro kan dus van jou zijn. En zometeen op deze zwoele zondagavond de Top 4000 Classics met de zwoele Albert-Jan. Met onder andere Whitney Houston voor je, Kylie Minogue en Carly Simon. Everybody.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Oranje fans op.

0: Chipolata worstjes, naturel of pikant, 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
1: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met balkon het, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
3: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
6: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Dena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Ook voordelig per Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
8: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
9: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers. Praxis.
9: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
13: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
16: 1 verlaten strand. 12 reality sterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass

0: 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
2: Het ANP-nieuws van 9 uur.
3: De NS doet aangifte tegen actievoerders die gisteren het spoor blokkeerden op Utrecht Centraal. Het was een protest tegen Israël. De NS vindt het levensgevaarlijk en baalt ervan dat het treinverkeer stil kwam te liggen. Ze gaan nu kijken of de schade kan worden verhaald op de actievoerders. Oekraïne wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na nieuwe aanvallen van Rusland, waarbij zeker 4 doden en tientallen gewonden vielen. Oekraïne zegt dat Rusland de bevolking terroriseert, omdat het niet lukt op het echte slagveld. Nederland en andere landen reageerden ook fel op de aanvallen. India gaat gebukt onder een hittegolf en het einde is nog lang niet in zicht. Er worden temperaturen aangetikt van 45 graden of meer, met als gevolg 16 doden in 1 dag tijd. Hoge temperaturen komen wel vaker voor in India, maar volgens experts is het nu wel heel erg. Komt door klimaatverandering, zeggen ze. En in de Giro is de etappe van vandaag gewonnen door een Noorse wielrenner. Totaal onverwacht bleek hij de snelste van een kopgroep van 4. In de peloton daarachter zat Dylan Groenewegen voorop. Jonas Vingegaard leidt nog steeds het algemeen klassement en morgen hebben de wielrenners een rustdag. Het radioteam weer nu van Weer Online. U kunt op dit moment nog best buiten zitten, want het is nog steeds warm. En morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen, 25 tot 28 graden en veel zon.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
5: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
4: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Het is Pinksterfestival bij Leen Bakker. Met 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het Bekondert, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Vanaf dinsdag, de Radio 10 Hit Blender. Hit Blender, met jouw kans op een gloednieuwe keuken.

Je kan dit nummer op twee manieren spelen, namelijk zo. Lekker vrolijk dus, zoals de Beatles het deden in 1967. Of je doet het zoals Joe Cocker het deed. Het origineel van de Beatles was onbezorgd en helder. Jody gooide die onbezorgde vrolijkheid overboord en maakte er een soulmonster van waar hij al zijn ziel en zaligheid in legde. Ja, en naast horen kon je dat bij Joe vooral altijd goed zien, want hij stond bekend om zijn schijnbaar ongecontroleerde bewegingen op het podium. Het zag er een beetje uit als iemand die net een fles bleekmiddel had leeggedronken. Maar het was gewoon pure passie. Je hoorde With a Little Help from My Friends. Hey, goedenavond, Radio 10 op zondagavond. Met de komende drie uur het allerlekkerste uit de grootste hitlijsten aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen een hit die de titel draagt van een van de grootste soulzangers ooit. En we vieren straks de 85ste verjaardag van Bob Dylan. En eerst een liedje dat speciaal geschreven werd voor de film Heartburn uit 1986. Nou, misschien heb je hem ooit gezien. Het is een bittere romcom met Meryl Streep en Jack Nicholson, gebaseerd op een boek over een mislukt huwelijk. En Carly Simon probeerde het gevoel dat daarbij hoort te vangen in dit liedje. En ze verwerkte er ook nog iets onverwachts in. Namelijk, als je heel goed luistert, hoor je de melodie van het kinderliedje Itsy Bitsy Spider. Dit is Coming Around Again.

Is dit nou Marvin Gaye met het nummer Charlie Puth en Meghan Trainor? Oh nee, het is precies andersom. De naam van soul-legende Marvin Gaye is hier een soort van liefdescode. Zet zijn nummer Let's Get It On op en jij en je geliefde belanden bijna als vanzelf tussen de lakens. Dat waren Charlie Puth en Meghan Trainor. Super dat je erbij bent. Het is Radio 10 op zondagavond. De Top 4000 Classics met zometeen een Australische actrice en zangeres die je niet snel uit je kop zal krijgen. En nu snijden we een verjaardagstaart met 85 kaarsjes aan voor een dichter met een gitaar. Namelijk Robert Allen Zimmerman. We kennen hem beter als Bob Dylan en hoewel die niet bekend staat als een geweldig zanger, schreef hij muziekgeschiedenis dankzij de geweldige liedjes die hij bedacht voor zichzelf, maar ook voor anderen. Even wat voorbeelden.

Make You Feel My Love, Mr. Tambourine Man, All Along the Watchtower van Jimi Hendrix, Knocking on Heaven's Door en als laatste Like a Rolling Stone. Ja, in 1995 hadden de Rolling Stones daar niet mee. Mick Jagger die beweerde voor de grap dat Bob Dylan het speciaal voor hen had geschreven. Maar die schreef het al 30 jaar eerder in 1965 en hij scoorde er destijds ook zelf een hit mee. Ja, beide versies staan in de top 4000, de Stones op 3269 en het origineel van Dylan op 2625. En die hoor je nu. Once upon a time, you dressed so fine. Do

0: Radio 10 en Kylie. Er staat trouwens sinds kort op Netflix een docuserie over haar leven. En die la, die gaat waarschijnlijk vannacht gewoon door in je droom. Het is namelijk de perfecte titel voor een oorworm als deze. Can't get you out of my head. Dat was Kylie Minogue. Je luistert naar de Top 4000 Classics van Radio 10. Met zometeen iemand die zijn bekendste hit bijna een compleet andere naam gaf. We vieren ook de verjaardag van een diva die graag wil dat je bij haar blijft slapen. En je hoort zometeen deze. Deep Blue Something binnen nu en een paar minuten.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
7: Aldi. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
11: Pinksterdeals. Krijg vandaag 10% extra korting bovenop je Otrium-bestelling.
12: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
17: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: De grootste hitlijst aller tijden.
21: Hallo,
22: Albert-Jan Sluis.
21: Barry Manilow hoor je zometeen met het prachtige Mandy. Betty LaBelle is onderweg. En eerst Deep Blue Something.

0: Dit liedje had eigenlijk Brandy moeten heten, maar die naam was al bezet. Dit is Brandy van de band Looking Glass.
1: Top 4000.
0: En die hit uit 1972 staat ook in de top 4000. Twee jaar later, in 1974, kreeg Barry Manilow een liedje aangeboden dat ook Brandy heette. Maar ja, hij vond het vreemd als dat dan dezelfde titel had als een hit van twee jaar eerder. En zo werd Brandy Mandy. Dat was Barry Manilow. Je bent bij Radio 10 op zondagavond met Snow Patrol zometeen. En eerst nemen we nog een stukje taart. Ja, die van Bob Dylan is nog niet eens op. En nu blazen we alweer 82 kaartjes uit voor Patti LaBelle. Je kent deze soul diva waarschijnlijk wel van deze hit. Maar ze heeft er meer. In de top 4000 staan er drie. Naast Voulez-vous coucher avec moi is dat het duet On My Own met Michael McDonald. En deze, waarin je goed kan horen hoeveel power haar stem heeft. De jarige Patti LaBelle dus, je hoort er nu met Release.

0: Uit 1967, een periode waarin het feminisme blijkbaar nog in de kinderschoenen stond. En dus gaat dit over een vrouw die vastloopt in de sleur van haar saaie leven in een buitenwijk in Amerika. The Monkees en Daydream Believer. Je luistert naar de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen Natine Mariah Carey, die nog steeds op zoek is naar haar dreamlover. En doe maar, hoor je ook zometeen.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
5: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes. Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel 750 euro voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
12: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van 125 euro. Kom langs bij onze vakmensen.
11: Tot wel 750 euro voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.

0: dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
1: This is Michael, de grootste Michael.

0: last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Het ANP-nieuws van 10 uur.
6: Het mooie weer van vandaag had ook een keerzijde, want twee mensen die verkoeling zochten in het water zijn verdronken. Eén in een recreatiepark in Oldenzaal en de ander in een meertje bij Venlo. Dat was een Duitser van 20. De drenkeling in Oldenzaal werd nog gereanimeerd, maar hij was niet meer te redden. De NS doet aangifte tegen de actievoerders die gisteren het spoor blokkeerden bij Utrecht Centraal. Het was een protest tegen Israël. De NS vindt het levensgevaarlijk en baalt ervan dat het treinverkeer stil kwam te liggen. Er wordt nu gekeken of de schade kan worden verhaald op de actievoerders. Bij de laatste aanval van Rusland op Kiev zijn ook kantoren beschadigd van de Duitse zenders ARD en Deutsche Welle. Vooral de studio van waar de Duitse correspondenten verslag doen. Door een drukgolf sprongen er ruiten en een muur stortte in. Er was niemand aanwezig in de studio. Op andere plekken in Kiev vielen 4 doden. En Max Verstappen begint nu zo'n beetje aan de Grand Prix van Canada. Maar het weekend is tot nu toe 1 grote teleurstelling. De auto doet niet wat hij wil. Hij voegde eraan toe dat het team het ook niet weet. Max gaat weg van plek 6 en heeft de 2 Mercedes'en van George Russell en Kimi Antonelli voor zich. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. En daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Er is ook veel zon. Op de stranden kan het wat koeler zijn door een frisse wind.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Vanaf dinsdag, de Radio 10.

Uit de tijd dat Mariah Carey nog vurig hoopte dat ze ooit op een dag haar dream lover zou ontmoeten. En nu, ruim 30 jaar later, is dat helaas nog steeds niet gelukt. En dat terwijl ik haar eind jaren 90 een keer de hand heb mogen schudden. Ja, blijkbaar had ze niet door dat hij gewoon voor haar stond. Dit liedje baseerde ze op een sample van het nummer Blind Alley van The Emotions uit 1971. Het stond in 1993 maar liefst 8 weken op nummer 1 in Amerika. En datzelfde jaar scoorde ze ook nog een dikke hit met Hero. Het was dus een goed jaar voor Mariah Carey. Dat was Dream Lover. 10 uur geweest, zondagavond, Radio 10 is dit. We toppen je weekend af met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met de band live zometeen. We vieren straks de verjaardag van een lid van de populairste Nederlandse band uit de jaren 80. En ik open later dit uur de Top 4000 file van een van de indrukwekkendste vrouwenstemmen in de lijst. Eerst een hit van James Brown die een hele reis heeft afgelegd. Hij schreef het begin jaren 60, het heette toen I Found You, en hij liet het opnemen door een van zijn achtergrondzangeressen. Haar naam is Yvonne Fair. Ja, en misschien heb je het al herkend. 3 jaar later nam James zelf een versie van dit liedje op en hij veranderde meteen de titel van I Found You in I Feel Good. Hier is James Brown.

Dit liedje verscheen vlak na de aanslagen van 9/11. En hoewel het er eigenlijk niks mee te maken heeft, werd het wel zo gevoeld door veel mensen. Ja, het gaat over overeind blijven als alles even heel erg donker lijkt. Over hoop, veerkracht en doorgaan, ook als je geen idee hebt hoe precies. Live was dat en overkam. Je hebt Radio 10 aan, dit zijn de Top 4000 Classics op zondagavond met Natalie Cole zometeen. En nu alweer een verjaardag. In het vorige uur bliezen we al wat kaarsjes uit voor Bob Dylan en Patti LaBelle. En nu doen we dat voor de oprichter van misschien wel de meest geliefde Nederlandse band aller tijden. Ernst Jans is vandaag namelijk 78 geworden. Samen met de inmiddels overleden Henny Vrienten was hij het gezicht en de stem van Doe Maar. Je hoort ze nu bij 10 met 2.

0: Ze was pas 25 toen ze met dit nummer uit de schaduw van haar beroemde vader trad. Dat was Nat King Cole, die trouwens al overleed toen ze nog maar 15 was. Je hoorde Natalie Cole en This Will Be. Dit zijn de top 4000 classics van Radio 10 met zo de Beach Boys. Ik open straks de top 4000-file van een zangeres die door ziekte helaas nooit meer kan zingen. En je hoort zometeen deze. Tranen met tuiten met Aerosmith, zometeen.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Oranje

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
3: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
2: Dus nog meer vakantie voor je geld.
3: Absoluut, kortingen tot wel 450 euro. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers. Praxis.
2: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
6: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
8: Het is tuinfeest bij Leenbakker. Met kortingen tot 50% op alle tuinmeubelen. 50%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.

0: zelf wel. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
3: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun je rustig naar een nieuwe plek zoeken.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
8: Aldi. Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
10: Albert Jan Sluis.
11: Een zomersweekend, de zomerse klanken zometeen van de Beach Boys. Ik open straks de top 4000 file van Linda Ronstadt.

0: Bardo, Montego, allemaal plekken waar ik graag eens een cocktailtje zou willen drinken. Of meerdere cocktailtjes, ook goed natuurlijk. De Beach Boys hoorde je en Kokomo.
1: Top 4000 file.
0: Harry Styles zometeen. Eerst open ik de top 4000 file van Linda Ronstadt. Ze werd geboren als dochter van een Mexicaanse vader en een Duits-Engelse moeder op 15 juli 1946 in Tucson in Arizona. Ja, en die mix van culturen hoor je terug in haar muziek, dat van country via pop tot Mexicaanse traditionals gaat. In de jaren 70 en 80 had ze een succesvolle carrière, maar die is helaas tot een einde gekomen. In 2013 maakte ze namelijk bekend dat ze door een neurologische aandoening niet meer kan zingen. Linda Ronstadt stond in december met 4 hits in de top 4000. En dit zijn ze. 3800.

top 4000 hits van Linda Ronstadt. Je hoorde Don't Know Much, haar duet met Aaron Neville. Blue Bayou, You're No Good. En als laatste dit liedje. Dat een cover is van een nummer van Buddy Holly uit 1958. Linda die gaf er in 1977 haar eigen draai aan. It's

44 jaar weten ze hoe je een feestje bouwt. Cool and the Gang. Een jaar of 25 geleden traden ze trouwens op tijdens een feest van Radio 10 en een bekende nootjesfabrikant in de jaarbeurs in Utrecht. De Radio 10 Super 5. Ja, ik was erbij. En dat was een feest. Je hoorde Get Down On It. Ja, en daarvoor Harry Styles, die gisteren de vijfde van een serie van 10 concerten gaf in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Je hoorde hem met Golden. Dit is Radio 10 met het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de top 4000 classics met zometeen na 11 de Boss en ook George Michael komt eraan. En eerst antwoord op de vraag die veel Nederlanders elkaar stellen als ze op vakantie gaan tijdens het inpakken. Schat, heb jij de Maggi mee?

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
5: Aldi. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladaworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
7: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: De lente, je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
18: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
19: Yes, hij doet het.
20: Ja hoor, dat kan zeker.
18: Oh ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf.
6: Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Het ANP-nieuws van 11 uur.
19: In het AZC in Ter Apel is voor ongeveer 120 asielzoekers geen plek vanavond. Daarom zijn zij met bussen naar een congreshal in Groningen gebracht om daar de nacht door te brengen. Morgenochtend worden ze weer teruggebracht naar Ter Apel. De opvang in Groningen kan alleen dit Pinksterweekend gebruikt worden. In Delft is een dronken man op het dak van de Oude Kerk geklommen, meldt het AD. Hij klom langs de regenpijp omhoog en gooide spullen naar beneden. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, maar de man klauterde even later zelf naar beneden. Hij is nagekeken in de ambulance en daarna naar het politiebureau gebracht. Een groot ongeluk bij de Amsterdamse wijk Eiburg, meldt AT5. Drie auto's zijn daar op elkaar gebotst. Eentje sloeg over de kop en kwam op het fietspad terecht. Twee mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij de afrit van de A10, waardoor daar een file ontstond. En ook kon de tram er even niet langs. En een Italiaanse wielrenner is gedisqualificeerd in de Giro. In een massasprint in Milaan botste hij met zijn hoofd tegen een andere wielrenner aan en veroorzaakte daardoor een valpartij. Behalve de disqualificatie krijgt hij ook nog een boete van ruim 500 euro. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden en daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Op de stranden kan het later koeler zijn. Er is wel weer veel zon.
20: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Sommige liedjes zijn gemaakt om keihard mee te zingen. En andere liedjes, ja, die zijn gemaakt om gewoon heel erg goed naar te luisteren. En dat laatste is zeker het geval bij dit liedje uit 1990. Het is behoorlijk somber en het gaat over hebzucht, armoede, honger en een wereld waarin medeleven steeds schaarser leek te worden. En om te zorgen dat de aandacht vooral naar de tekst ging en niet naar hemzelf, is hij niet te zien in de videoclip van dit liedje. George Michael en Praying for Time. Goedenavond, dit is het laatste uur van je zondagavond, van je weekend en van de top 4000 classics van Radio 10 voor vanavond. Met zometeen misschien wel een van de mooiste Nederlandstalige liefdesliedjes en straks een man uit New Jersey met een chronisch geval van Hungry Heart. Eerst trekken we even een blik top 4000 royalty open. Nou, dan hebben we het natuurlijk over Prince en Queen, die staan respectievelijk 22 en 31 keer in de lijst. En wat dat betreft komt de koning er nog op een kite vanaf, want die heeft slechts één notering en die koning is in dit geval...

vooral Paul King. Die na de hit die ik zo voor je ga draaien uit 1985... niet meer in videoclips, maar tussen de videoclips te zien was. Als VJ bij MTV, weet je het nog? Dit is King dus meteen en Love.

0: Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Misschien wel het mooiste Nederlandstalige liefdesliedje. Claudia de Breij die schreef het in 2009 voor een van haar theatervoorstellingen. En daarna leidde dit nummer een beetje een zwervend bestaan, waarbij het af en toe even binnenkwam in de laagste regionen van de hitlijsten. Tot het in 2015 bij de toppers werd gezongen door Jeroen van der Boom.
2: Als de oorlog komt en als ik dan wil schuilen, mag ik dan bij jou?
1: Ja, en dat zorgde ervoor dat heel Nederland ineens dit nummer kende en ook weer op zoek ging naar de originele versie van Claudia. Haar versie stond afgelopen jaar op 530 in de top 4000. Dat was Mag ik dan bij jou? Hey, top dat je Radio 10 aan hebt. De top 4000 classics met zometeen Marvin Gaye en Tammy Terrell. Maar eerst De Bos met een liedje dat hij niet voor zichzelf schreef. Bruce Springsteen schreef het namelijk voor de Ramones, maar zijn manager John Landau die hoorde er meteen een hit in en overtuigde Bruce om het zelf te houden. Het werd de hit die De Bos in 1980 lanceerde tot superster. Dit is Hungry Heart bij Radio 10.

0: Geen berg hoog genoeg, geen rivier breed genoeg. Marvin Gaye en Tammy Terrell die zongen het in 1967. Tragisch detail. Datzelfde jaar klapte Tammy op het podium in de armen van Marvin in elkaar. Ze bleek een hersentumor te hebben en overleed 3 jaar later op 24-jarige leeftijd. En Marvin die was zo aangeslagen dat hij jarenlang weigerde om te toeren. Dat was Ain't No Mountain High Enough. Even checken of je er nog bij bent op deze zondagavond. Gelukkig, je hebt Radio 10 aanstaande, top 4000 classics met zometeen de Crusaders en Randy Crawford. Kane ook straks en je hoort zometeen deze. Tina Turner dus binnen een paar minuutjes.
1: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Zeg je vliegtickets, dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Vertrouwd sinds 1999.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Morgen om 9:30 bij Net5 en op kijk.
8: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
11: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: Radio 10, je weet waarschijnlijk wel dat de letters BZN staan voor band zonder naam. En dit is de band zonder zanger of zangeres.
1: Top 4000 Classics.
0: De Crusaders maakten meestal muziek zonder zang, maar ze werkten ook wel eens samen met bekende zangers zoals Bill Withers en Joe Cocker. In 1979 huurde ze zangeres Randy Crawford in om een liedje voor ze in te zingen. Ze kreeg daar netjes voor betaald, maar haar naam verscheen niet op de platenhoes. De Crusaders met Randy Crawford dus en Streetlife. Je luistert nog steeds naar de Top 4000 Classics van Radio 10 met Dua Lipa zometeen. En dan nu een Nederlandse band die in 1998 nog volslagen onbekend was, maar in de 3 jaar daarna uitgroeide tot een van de grootste rockbands die we ooit gehad hebben. In 1999 scoorden ze hun eerste 2 bescheiden hits en daarvan was dit de tweede. Kane hoor je nu bij Radio 10 en Damn Those Eyes.
2: Those eyes.

zonder jou, Annabel. Waarschijnlijk zitten ze nog steeds samen ergens aan het eind van de wereld. Hans de Boy en Annabel. En dat was meteen een mooie afsluiting voor je zondagavond. Het is bijna middernacht, het weekend zit erop en ook deze top 4000 classics. Morgenavond is er weer een nieuwe vanaf 9 uur. Ja, en dit is nog een liedje over hoe verstandige mensen de meest idiote dingen kunnen doen zodra ze verliefd zijn. The Things We Do For Love. Dit is 10cc.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
10: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
11: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: This is Michael, de grootste Michael.

0: uur.
1: Zo'n 120 asielzoekers brengen vannacht de nacht door in Groningen. Er is voor hen geen plek in het AZC in Ter Apel. Ze zijn met bussen naar een congreshal gebracht en gaan 's ochtends weer terug naar Ter Apel. De opvang in Groningen is tijdelijk. Er is nog geen plan voor noodopvang na het Pinksterweekend. In de haven van Hamburg is brand uitgebroken op een vrachtschip. Het vuur ontstond in het ruim. De bemanning was zelf al aan het blussen toen de brand weer aankwam. Het duurde 3 uur voor het vuur uit was. 8 mensen zijn gewond geraakt, ook een brandweerman. China heeft 3 astronauten de ruimte ingestuurd. De Taikonauten, zoals ze ook al worden genoemd, gaan er allemaal experimenten doen. Een van hen blijft een jaar in de ruimte om te kijken wat dat doet met de mens. De Chinezen hopen zo kennis op te doen voor toekomstige reizen naar de maan of naar Mars. En bij de GP van Canada heeft Max Verstappen goede zaken gedaan. Hij werd 3rd achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Verstappen, die vanaf de 6e plek startte, kon profiteren van de pech van zijn concurrenten. Zo vielen George Russell, Lando Norris en Sergio Perez allemaal uit. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vannacht droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is opnieuw zonnig en zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser.
0: Vanaf dinsdag, de Radio 10 Hit Blender. Hit Blender, met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio 10.

0: Het mooie weer zorgt ervoor dat veel mensen het water hebben opgezocht. En op twee plekken is dat niet goed afgelopen. In het Limburgse Well verdronk een Duitser die daar in een meer aan het zwemmen was. En bij een recreatiepark in de Oldenzaal werd iemand niet lekker in het water. Ook hij heeft het niet overleefd. Een dronken man in Delft is op het dak van de Oude Kerk geklommen. Volgens de AD was hij dronken. De politie zette een groot gebied rond de kerk af omdat hij spullen naar beneden gooide. Even later kwam hij uit zichzelf naar beneden. Nadat hij was nagekeken in de ambulance, werd hij aangehouden. Een groep van 8 Arabische landen heeft de Israëlische minister Ben Gvir veroordeeld, die de opvarenden van een hulpvloot voor Gaza vernederde. Onder andere Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije en Indonesië zeggen dat zijn acties de menselijke waardigheid aantasten en het internationaal recht schenden. En Max Verstappen is tevreden met zijn eerste podiumplaats van het seizoen. Extreem positief, zegt hij. Hij werd derde in Canada achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Verstappen genoot ook van het duel met Hamilton om de tweede plaats, ook al wist hij dat niet te winnen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vannacht droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser.
1: Vanaf dinsdag, de Radio 10 Hit Blender. Hit Blender, met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio 10,
2: de

0: De grootste hits.
1: Aller tijden.
0: De nacht van 10.
1: Van 10.
0: Radio 10. Radio 10.
1: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: De NS gaat aangifte doen tegen de demonstranten van Extinction Rebellion die zaterdag het spoor bij Utrecht Centraal opgingen, meldt de regionale omroep. Van de politie kregen ze al een nacht in de cel en een boete, maar voor de NS is dat niet genoeg. Zij willen dat ze ook opdraaien voor de schade van de verstoring op het spoor. Een stadje in Californië staat al dagen op scherp omdat er een chemische tank op het punt van ontploffen staat. 50.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zegt nu dat ze een barst in de tank hebben gevonden, waardoor de druk niet te hoog wordt en hij waarschijnlijk niet gaat ontploffen, maar het blijft oppassen. Het aantal gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot ruim 900, schat de Wereldgezondheidsorganisatie. Van meer dan 100 gevallen weten ze het inmiddels zeker. De WHO zegt dat de bestrijding van het virus moeizaam gaat omdat er een burgeroorlog woedt. En in Las Vegas zijn de Enhanced Games begonnen. Een soort Olympische Spelen waar doping mag worden gebruikt. Er wordt onder meer aan atletiek, zwemmen en gewichtheffen gedaan. De organisatie verwacht dat er veel wereldrecords worden gebroken, maar geen enkele sportbond zal die erkennen. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Het is vannacht droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser.
1: Vanaf dinsdag, de Radio 10
0: Hit Blender.
1: Hit Blender, met jouw kans op een gloednieuwe keuken. Radio 10.